0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Allee met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries schept voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. Dan ben je even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Skibidibi.
1: Weet je, ik ben echt een gevoelsmens. Weet je, als ik nomineer, of als ik zing, of als ik praat, of als ik bier drink, of als ik masseer of knuffel, dan ben ik echt een gevoelsmens, weet je wel?

0: van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Rijn Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet, maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lokale geschiedenis.
1: Ja, bij ons aan tafel zit Jaap van Ree. En we kennen Jaap van de historie van Ede, want daar heeft hij een aantal boeken over geschreven. Welkom Jaap.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Leuk dat je er weer zit.
2: Ja, zeker.
1: We gaan het op een... we zijn het een beetje gewend, hè, een soort van hoorspel gaan we weer doen.
2: Ja.
1: Zullen we gelijk maar beginnen?
2: Ja hoor, is goed.
1: Ik mag de eerste zin zeggen. Denk jij ook, Thor, dat er binnen onze kerk het een en ander gaat veranderen? Ik zie steeds meer leken die kunnen lezen en daardoor ook ideeën van andere wijzen, van andere mensen lezen. Dat zijn niet allemaal wijzen die 100% achter de leer in onze kerken staan.
2: Ja, ik zie dat ook. En ik heb gehoord van een zekere Maarten Luther, die in het Duitse Rijk leeft. Hij werd in 1483 geboren in IJsleben, een stadje in het oosten van Duitsland. Hij studeerde theologie en is ook een groot theoloog geworden. Hij zou een paar weken geleden 95 stellingen aan de deur van zijn kerk in Wittenberg hebben gespijkerd om aan te geven dat er enkele dingen helemaal fout zijn binnen de kerk en dat daar

0: snel verandering in moet komen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb ook zoiets gehoord. En ik denk dat hij niet geheel ongelijk heeft. Ik vrees dat dit niet alleen bij zijn kerk blijft, maar dat dit wel eens grote gevolgen kan hebben. Misschien ook wel voor ons in de kerk, in onze kerk hier in Ede. Er is inmiddels zoveel mis in de kerktoren dat Luther zijn mond niet kan houden. Hij wil beslist geen kerkscheuring, maar hij wil de kerk hervormen. Dat is zeker nodig gezien de leefwijze van met name de hoge geestelijke, de leiders van de kerk. Zij hebben veel macht, maar ze zijn corrupt en niet zo'n klein beetje ook. Ze helpen elkaar aan de leukste baantjes. Een deel van hen heeft lak aan het celibaat. Het ergste is misschien wel de aflaathandel. De arme leken kunnen de beurs van de rijke geestelijke spekken door aflaatbriefjes te kopen, waarmee hun zonden worden vergeven. Er zijn zelfs briefjes in omloop waarmee de zonden van de toekomst al zijn vergeven, mits je maar betaalt. En die contributie verdwijnt in zijn geheel rechtstreeks in de bodemloze zakken van de rijke geestelijke. Samen met de adel hebben zij het voor het zeggen. Ze hebben de macht en de centen. Het gewone volk heeft niets in te brengen.
0: Dat klopt, Johannes. Ik weet ook wel van een paar hoge geestelijke uit de omgeving dat ze niet volgens de normen van de kerk handelen. Maar gelukkig zijn de kapelaans en de priesters, waar jij rechtstreeks mee te maken hebt, anders. En zo is het binnen veel kerken. De lage geestelijke houden zich voornamelijk bezig met zielzorg. Ze zijn vrijwel even arm als de meeste leken en hebben er geen enkele behoefte aan zich te verrijken ten koste van hen. Zij zijn ook bang voor hun bazen en durven geen kritiek te leveren. Maar als eenmaal het balletje van Luther gaat rollen, ontstaat er een groot sneeuwbaleffect, Johannes. Daar zouden wij wel eens meer mee te maken kunnen krijgen, zoals jij al eerder voorspelde. Want door de uitvinding van de boekdrukkunst kunnen niet alleen de stellingen van Luther, maar ook andere nieuwe ideeën snel verspreid worden. Heb je bijvoorbeeld gehoord, Johannes, van die ideeën van die Frans-Zwitserse theoloog Johannes Calvijn?
1: Zeker, Thor, maar hij verschilt toch wel van Luther, hoor. Hij wil wel een nieuwe kerk, een hervormde kerk. Ook binnen deze muren horen we verschillende leken morren. Ze hebben via geschriften kennis genomen van de gang van zaken waar de kerk zich mee bezighoudt, maar die helemaal niet in de Bijbel staan. Zaken als de biecht en de aflaathandel. Geen wonder natuurlijk dat er steeds meer leken beginnen te balen van het reilen en zeilen binnen de kerk. Maar protesteren is er nog niet bij. Daarvoor zijn kerk en staat nog te veel machtig. Wie het lef heeft zijn mond open te trekken, heeft grote kans dat hij zijn leven beëindigt op de brandstapel. Vooral als hij laat zien dat hij protestant is door de nieuwe leer van Luther of Calvijn aan te hangen. Ondanks dat groeit onder het gewone volk de weerstand tegen kerk en staat. Ook wij voelen de spanning tussen het gewone volk en de leiders steeds groter worden. Dit moet wel uitlopen op een groot conflict, dat kan haast niet anders.
0: En dan maken we even een sprongetje in de tijd. En we gaan verder met Johannes, zie je in de verte ook die stoet gaan. Dat is Karel de Vijfde met zijn gevolg, je weet wel. De man die sinds een paar jaar heer der Nederlanden is.
1: In welke richting moet ik kijken?
0: In het westen. Kijk maar in de buurt van de Domtoren. Ze gaan er nou precies zo'n beetje voor langs.
1: Ja, ik zie ze. Tjonge, wat een lange stoet. Wanneer is hij hier de baas geworden, Thor?
0: In 1506 erfde hij de Nederlanden nadat zijn vader plotseling was gestorven. Hij was toen nog maar 6 jaar oud en nog te jong om over ons gebied te regeren. Maar in 1515 is hij heer der Nederlanden geworden. En sinds die tijd reist hij regelmatig door ons land, omdat hij er een bepaalde liefde voor voelt.
1: Naast de Nederlanden is hij toch ook de grote baas in het Duitse Rijk, hoor.
0: Ja, dat klopt. En daardoor krijgt hij nu in 1521 met Maarten Luther te maken. Hij heeft in het verleden Luther al verschillende keren gevraagd zijn ideeën bij te stellen, maar die bleef standvastig. In een uiterste poging heeft Karel hem zelfs een vrijgeleide beloofd als hij op de Rijksdag in Worms zijn stellingen zou herroepen. Luthers vrienden hebben hem geadviseerd niet te gaan, omdat ze bang waren dat Karel geen woord zou houden en hem zou laten ombrengen. Maar Luther is toch gegaan en verklaarde niets van zijn stellingen te willen herzien. Hij zou gezegd hebben, hier sta ik, ik kan niet anders. Voor Karel is dit onacceptabel en hij deed Luther in de ban en verklaarde hem vogelvrij.
1: Eigenlijk geen wonder, Thor, want Karel bleef zijn Rooms-Katholieke kerk trouw en trad hard op tegen de mensen die de kerk de rug toekeerden en een andere godsdienst prediken. We zagen in de loop der jaren dat hij toch wel zwakker werd. In 1555, toen hij afstand deed van de troon, vertelde hij over zijn liefde voor de Nederlander, maar noemde ook de fouten die hij had gemaakt. Hij vroeg daarvoor vergeving en smeekte de aanwezigen net zo trouw aan zijn opvolger te zijn als zij altijd aan hem waren geweest. Daarna vertrok hij naar een Spaans klooster waar hij in 1558 stierf. Zijn zoon Philip II volgde hem op.
0: Nou, Johannes, ik kan me niet herinneren dat we die ooit hebben gezien hier. Die bleef liever in het Rooms-Katholieke Spanje. Maar hij bleef wel de baas in de Nederlanden en deelde hier de lakens uit. En het waren zeker geen protestantse lakens. De protestanten moesten vervolgd en liefst helemaal uitgeroeid worden. De edelen kregen onder Philips II steeds minder invloed, omdat er steeds meer bestuurders vanuit Spanje kwamen die hier de zaken moesten regelen. Philips II stelde zijn halfzuster Margaretha van Parma aan als landvoogdes. Zij was enigszins gematigd. De hoge edelman Willem van Oranje had nog wel wat invloed, totdat hij trouwde met de Lutherse Anna van Saxe. Daarmee verknalde hij ook zijn invloed bij de landvoogdes en helemaal bij Philips II.
1: Ja, dat is waar. Maar ondanks de vervolgingen werd de groep protestanten eerder groter dan kleiner.
0: Ja, zeg Johannes, het valt mij op dat er tijdens de eredienst minder mensen tussen jouw muren komen.
1: Dat klopt hoor. De mensen die wegblijven willen niet meer bij de kerk horen. Ze zijn zogenaamd protestanten en ze houden hun diensten in de open lucht. Ze noemen dat de hagepreken. In die hagepreken wordt de Rooms-Katholieke Kerk openlijk bekritiseerd. Weet je het, dat het na een hagepreek in 1566 helemaal misging?
0: Ja, dat heb ik gehoord. Kennelijk zijn er tijdens die hagepreek mensen zo opgehitst dat ze maar eens even orde op zaken moesten gaan stellen. En daarvoor zijn ze een klooster binnengegaan, hebben daar de hele boel kort en klein geslagen. Alle beelden werden tot moes geslagen. In het klooster was het één grote puinhoop.
1: Helaas bleek dat nog maar een begin, hoor. Ook kerken moesten eraan geloven, vooral in het zuidelijk deel van ons land. Maar de protestanten rukten verder op en wij stonden te trillen op onze fundamenten. We hadden best begrip voor hun ideeën, maar voor hun werkwijze, het in elkaar rammen van alle beelden in de kerk, hadden we echt geen enkel begrip.
0: Nee, de Spaanse koning trouwens ook niet. Hij verving de gematigde Margaretha door de hertog van Alva. Die moest hier met keiharde hand orde op zaken stellen. De Raad van Beroerten, die al snel de Bloedraad werd genoemd, werd ingesteld en in dit gerechtshof werden veel protestanten ter dood veroordeeld. Wij hebben ook ketters, zoals de protestanten genoemd werden, op de brandstapel zien belanden. Hoewel wij nog bij de Roomse Kerk Ede behoorden, vonden wij het vreselijk mee te moeten maken dat mensen op deze manier aan hun eind kwamen. Alleen maar omdat ze anders geloofden dan de koning. Onbegrijpelijk. We denken niet dat God op dit soort brandoffers zit te wachten.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: NVOC Theater.
1: Het is de beurt aan het theater en dan zeg je Trein Romein. Zij is programmeur van theater en projecten in cultuur. Heb ik dat goed gezegd?
2: Ja, dat klopt.
1: Ook projecten tegenwoordig?
2: Nou, daar moet je aan Zomerbriefs denken.
1: Juist, daar wou ik even. Dat is een heel mooi bruggetje, daar wilde ik al naartoe. Zomerbriefs, dat is het mooiste een van de mooiste projecten, vind ik.
2: Ja.
1: Straattheater op 27 juni. Juni, dus over een week dus. En ja, dan gaat het weer los, hè?
2: Ja, dat is altijd één groot feest dan in Ede Centrum. Vooral rond de Oude Kerk. Dan zijn er allerlei straattheateracts uit Nederland, maar ook daarbuiten. Veel internationale acts. En ja, dat is altijd heel erg leuk.
1: En gratis toegankelijk.
2: Ja.
1: Dus voor iedereen.
2: Ja, het is voor iedereen. Het is ook, het is voor mensen die houden van cultuur en straattheater. Maar ook mensen die daar helemaal niet aan gewend zijn. Ja, het is echt voor iedereen.
1: Het vergt waarschijnlijk heel veel voorbereiding altijd.
2: Ja, we hebben een hele goede programmeur daar extra nog voor uitgenodigd. Casper de Vries. Dat is echt een kenner op het gebied van straattheater. Dus die heeft altijd hele goede tips en contacten. Dus dat is echt een kwaliteit op zich.
1: Ja. Hoe laat begint dat, weet je dat?
2: 12 uur. Het 12. Is van 12 tot 5.
1: Nou, iedereen naar het Straattheater in de buurt van de Oude Kerk in Ede. En
2: ja,
1: dan kun je feest vieren en dan kun je heel blij worden van allerlei mooie dingen die er vertolkt en vertoond worden. Trein, we gaan het ook hebben over cultura theater.
2: Ja.
1: Boekje, een mooi boekje weer. Kantel je kijk. Ik moest even denken, wat betekent dat? Wie komt er op een idee om dat zo te noemen? Kantel je kijk.
2: Ja, daar is natuurlijk goed over nagedacht in Cultura. En onze marketingafdeling die kijkt altijd jaarlijks naar een thema. Vorig jaar was dat gericht op de bouw van Cultura. En nu zijn we natuurlijk begonnen met onze nieuwe theaterzaal en een heel nieuw programma. En Kantel je kijk, dat nodigt mensen uit om ook eens anders te kijken. En dat is niet alleen voor theater, maar ook voor de cursussen en de bibliotheek. Dus probeer eens anders naar de dingen te kijken.
1: Filmhuis.
2: Filmhuis ook.
1: Ook
2: ja.
1: Een steeds belangrijker geworden, denk ik.
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ook die nieuwe filmzaal. Dat betekent dat we ook meer films draaien op dinsdag en op donderdag tegenwoordig. En dat loopt nog even door ook tot in de zomer. Dus dat groeit ook. En daar hebben we ook allerlei goede plannen voor na de zomer.
1: En het mooie is dat die film, er wordt de films, 's middags worden vaak films vertoond, hè?
2: Ja, in de middag en in de avond.
1: Precies, dus mensen die wat ouder zijn en niet meer de weg op willen 's nachts, 's avonds, die kunnen dan 's middags lekker. Ja.
2: Ja, het is ook echt een vaste groep die daar wekelijks echt met heel veel plezier zit.
1: Mooi dat het allemaal kan. En de theatervoorstellingen, daar ben jij in principe erg druk mee geweest?
2: Ja. De programmering heb ik natuurlijk het afgelopen jaar gedaan. En in zo rond maart was het klaar. En dan ga je kijken van hoe gaan we dat in de markt zetten, zo gezegd. En vorige maand is de verkoop van start gegaan voor het nieuwe seizoen 26-27.
1: En dat begint al te lopen?
2: Ja, dat gaat heel goed. Ja. Ja, we hebben zo tegen de 7000 kaarten al verkocht. En dat is het dubbele van vorig jaar. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Niet verkeerd. Zo hoort het ook. Hè? Want juist in deze tijd, in deze zware, moeilijke tijd, is het heerlijk om even dat te ontvluchten. Hè?
2: Ja, dat is heel waardevol om naar het theater te gaan. Ja. En ja, het is toch een aparte wereld waar je in ondergedompeld wordt een avond lang.
1: Nu is het zo dat heel veel artiesten graag op een vlakke vloer spelen. Het is een vlakke vloertheater.
2: Ja.
1: Hoe komt dat, denk je?
2: Ja, ik denk dat vooral de intimiteit is. Je hoort het vaak terug van artiesten dat ze zich prettig voelen in onze zaal. Je zit dicht bij het publiek als je op het podium staat. En andersom zit het publiek natuurlijk ook dicht bij de artiest. Dus van beide kanten maak je iets van heel dichtbij mee. En juist ook bij bijvoorbeeld cabaretvoorstellingen zijn er heel veel mensen die in hun try-out periode, dus als het nog niet helemaal af is, maar wel al voor een groot deel klaar. En ze proberen dan ook nog wel dingetjes uit in hun voorstelling.
1: Meer contact ook met het publiek.
2: Ja, en dan merken ze ook goede reacties van mensen. En wij staan ook wel bekend als echt een warm podium. Dus waar ook het publiek weer erg wordt gewaardeerd. Dat leeft enorm mee altijd.
1: Ja. Het publiek wordt gewaardeerd, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde publiek altijd. Dat verschilt.
2: Ja, iedere keer zit er natuurlijk weer een ander publiek in de zaal. Ja. Ja.
1: Nu zitten mensen in de zaal op nieuwe stoelen.
2: Ja.
1: Hoe is dat gegaan, die verbouwing?
2: Ja, dat is goed gegaan. Het was natuurlijk wel heel spannend. En in het begin heb je natuurlijk ook nog wel wat kinderziektes. Het gaat goed. Het contact tussen het podium en de tribune is goed. Dat is altijd spannend. Kijken van. We hadden natuurlijk vorige jaren dat de tribune uit meerdere delen bestond. En nu zijn er lange rijen stoelen.
1: Dat betekent ook meer mensen in de zaal?
2: Ja, vooral op het balkon. We hebben echt veel meer plekken op het balkon. En met beter zicht ook. Dus ook het zitcomfort is verbeterd.
1: Ik heb er wel eens gezeten op het balkon. Het was alleen omdat het moest toen. Ik denk, dat is niet mijn voorkeur. Dus ik snap het wel. Ja. Het zicht is verbeterd.
2: Ja, en je kan het nu echt rustig wagen om op het balkon te gaan zitten.
1: Met voldoende beenruimte ook?
2: Ja, en goed zicht en goed geluid. Dus daar zijn wij ook zelf wel heel blij mee dat dat gewoon goed is geworden.
1: Ja. Nu heb je een aantal theatervoorstellingen. Zijn er ook artiesten die graag terug willen komen in Cultura?
2: Ja, dat is heel fijn. En als voorbeeld een Huub van der Lubbe bijvoorbeeld, die eigenlijk gestopt was met zijn hele carrière met de dijk. En die dan toch niet kan laten om op te komen treden. En dan zoekt hij theaters waarvan hij denkt van ja, dat zijn de fijne plekken. En ja, hij komt dan echt speciaal ook in ons theater.
1: Groot compliment.
2: Ja, dat is altijd wel heel fijn om te horen. En daar hebben we natuurlijk ook echt jaren aan gewerkt, aan die contacten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zit je zelf bij veel voorstellingen?
2: Ja, ook. Ja. Ja, ik ben natuurlijk ook regelmatig als gastvrouw. Want wij willen zelf ook de mensen goed ontvangen. En persoonlijk ook. Zo persoonlijk mogelijk. Kijk, iedereen komt natuurlijk gewoon om zelf te genieten. Maar ik ben dan toch ik denk zo 25% van de voorstellingen zeker aanwezig.
1: En blijf je dat doen?
2: Ja, blijf dat zeker doen. Dat zijn ook echt wel de fijnste dingen van mijn werk, vind ik.
1: Ja, het contact met het publiek, met mensen. Nou, ik weet niet of je nog nieuws hebt te vertellen of over extra voorstellingen die je wilt aankondigen en aanprijzen.
2: Nou, ik kan een geheim verklappen.
1: Graag.
2: Mag eigenlijk nog niets, maar
1: dan is het geen geheim meer. Maar
2: nou, Bernd van den Bos, die komt met met een heel speciale gast. Er staat in ons programma van hij komt met een surprise gast. En dat is Jamai.
1: Oh, wat geweldig.
2: Ja.
1: Wat leuk.
2: En dat maken we in september bekend. Dus de mensen van de lokale omroep die luisteren weten het als allereerste.
1: Goed, Bernd van den Bos, hè? Onze eigen Bernd van den Bos.
2: Ja.
1: Uit Bennekom oorspronkelijk en wereldberoemd in Nederland als pianist inmiddels.
2: Ja.
1: En terecht. Goed, en wanneer is die voorstelling met Bernd?
2: Het is in het voorjaar. Ik moet dan eventjes kijken wanneer precies. Maar het is ergens in het voorjaar.
1: Goed, iedereen moet zo'n boekje gaan halen.
2: Ja, op de website kan je het ook natuurlijk allemaal vinden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus goed, we blijven gewoon doorgaan, hè, Trein?
2: Ja, zeker.
1: Goed, Trein Romein, zij is programmeur theater en projecten in Cultura. En vooral niet vergeten de Zomerbries op 27 mei. Komende volgende week dus.
2: Juni is het, hè?
1: Jeetje, ik zit al die data altijd uit elkaar. Juni, want het is warm en het wordt een warme dag en het wordt een mooie dag. Zomerbries op 27 juni bij de Rondom de Oude Kerk in Ede. Trein, dank je dat je hier even was.
2: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer.

0: 99 problems, but you won't be one. Like what?
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Radio C Muziek.
1: Aan de telefoon heb ik nu Marian Eisinga. Zij is van de Triple B Band in Bennekom. Dag Marian.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Hallo. Wat een weertje, hè, vandaag.
2: Ja, het zijn tropische temperaturen. Ja. Klopt. Ja. Ja, en toch gisteravond gerepeteerd met de Big Band. Want dat gaat natuurlijk allemaal al door. Want er staat een optreden gepland en het ging goed.
1: Dus ja. We hebben het over de Triple B Band in Bennekom. Wat is dat voor een band?
2: Het is een big band. Dat speelt jazz, swing, Caribische muziek, wat populaire nummers. Eigenlijk alles wat dansbaar is. En een hele leuke big band, wat nu al bijna 30 jaar bestaat.
1: Geweldig.
2: Een Bennekomse big band.
1: Echt een Bennekomse band.
2: Echt een Bennekomse band.
1: Je hebt het over dansmuziek. Hè? We hebben een Airborne Hop 2026.

0: 19 september in Cultura. Kun je me uitleggen, wat is, het is nog even, duurt nog eventjes, maar kun je me uitleggen wat een airborne hop is?
1: Ja, het duurt inderdaad nog even, maar de voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang. Airborne, in september is de airborne maand, gemeente Ede. Het is allemaal bekend vanuit de bevrijding die we dan jaarlijks herdenken. En ja, op de dag dat die airborne luchtlandingen worden herdacht, dan is er 's avonds ook een muziekavond met muziek die ook helemaal past bij de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog. Dus vandaar de naam Airborne Hop.
0: Ja, nu is hij al eerder geweest, hè, begrijp ik.
1: Klopt. En hoe is wij doen het voor de derde keer.
0: Zo. Ja. En is er altijd veel belangstelling voor?
1: Ja, de eerste avond was natuurlijk 3 jaar geleden nu. Was goed bezocht. Ook veel vanuit de danswereld, hè, de Lindy Hop danswereld, die heel erg prettig vinden om te dansen op die swingmuziek rond de jaren 30-40. Vorig jaar zijn we begonnen in Cultura en dat gaan we nu weer doen. Dus er is behoorlijk wat belangstelling onder jong en oud. En dat is heel erg leuk om te zien.
0: Ja, je hebt het over Cultura. Is daar ruimte dan om te dansen?
1: Ja.
0: Waar doen
1: jullie
0: dat in het atrium?
1: Ja. Ja, als je binnenkomt is er gelijk een dansvloer met een podium. En een dansvloer is natuurlijk ideaal geschikt voor de dansers. En er is ruimte voor ons. Dus dat is inderdaad gelijk bij de binnenkomsten.
0: Ja. Ja. Nu had je het net over Lindy Hop.
1: De Lindy Hop, ja.
0: Ik heb geen idee. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Dat is eigenlijk een dans die in de jaren 20 en 30 in Amerika, in de Verenigde Staten, heel erg populair was. Daar is die ook ontstaan. Ook vanuit de gekleurde maatschappij, de gekleurde mensen die daar dus... die hebben die dans heel erg gebruikt als uitlaatklep om daar heerlijk om te improviseren. En die is eigenlijk door de geallieerden in Europa rondom de bevrijding is die overgebracht naar Europa. En het mooie is dat de laatste jaren is deze dans weer erg populair en vooral om de jongeren.
0: Oh, dat is
1: dus,
0: echt, ja.
1: Ja, is heel erg leuk.
0: Dat is leuk. Dus jullie terecht, hè, zo'n airborne hop dan bij bevrijding.
1: Ja.
0: Die muziek die past er dan helemaal bij.
1: Ja, het is eigenlijk een heel compleet passend plaatje. En op een gegeven moment reageerde de gemeente enthousiast. Cultura enthousiast. Wij zijn zelf enthousiast. En de dansers zijn enthousiast. Dus een feestavond.
0: Een superfeest.
1: Ja, klopt.
0: Marianne, wat voor muziekinstrument bespeel jij in de triple?
1: Ik speel alt-saxofoon.
0: Oké, en doe je dat al lang?
1: Ja. Ik ben begonnen op de klarinet, dat speel ik nog steeds. En ik denk nu zo 5 tot 7 jaar geleden ben ik overgegaan naar de altsaxofoon.
0: Ja.
1: Ja, dus ik speel eigenlijk allebei.
0: Ja. Jullie treden ook jaarloos op in Bennekom, hè?
1: Ja.
0: Bij de muziektent, begrijp ik?
1: Klopt, ja. Wij doen eigenlijk wanneer het zo'n beetje richting de vakantietijd gaat, dan doen we onze laatste repetitieavond niet in het oefengebouw, maar bij de muziektent in Bennekom, hè, bij het plein.
0: Ik was een aantal jaren geleden bij jullie en ik was helemaal onder de indruk van jullie muziek en jullie band.
1: Klopt.
0: En ook de saamhorigheid. Het,
1: mm-hmm.
0: het klopt helemaal. Dat was het oefengebouw, het schoolgebouw in de Kraat. Is dat nu nog?
1: Ja. Nee, dat was toen even tijdelijk, omdat we konden nergens anders terecht. En het was wel een fijne locatie, maar toch wat afgelegen voor... we hebben mensen in Ede, in Wageningen en dirigent in Zeist. Dus we oefenen nu in het OBK-gebouw in Bennekom. Dus daar zitten we nu.
0: Ja. De muziek bij de muziek, hè?
1: De muziek, ja, absoluut.
0: Goed. Nou, de Airborne Hop, de avond, mm-hmm. is op 19 september in Cultura. Voor die tijd gaan we nog wel even een bericht erover uitzenden. Dat iedereen die van dansen houdt, dan moet je kunnen dansen om daar naartoe te gaan. Of kun je gewoon ook als...
1: Je moet van de muziek houden en van dansen houden. Natuurlijk is het leuk als je mee wilt doen. Maar je mag ook gewoon heerlijk gaan zitten en genieten naar de chemie die ervan uitgaat tussen de dans en de muziek. Goed om te weten dat wil je wel graag dansen en wil je de danspasjes goed onder de knie krijgen, dan kun je de avond ervoor, dat is 18 september, kun je een gratis workshop volgen, zodat jij alle pasjes goed in de benen hebt. En de avond zelf begint ook nog met een korte workshop. Dus
0: Jullie, ja. Jullie hebben het uitstekend voor elkaar, Marian.
1: Ja, hè? Ja. Ja.
0: Triple B Band in Bennekom. We hopen nog heel veel van jullie te horen. En zeker, zeker op 19 september in Cultura bij de Airborne Hop 2026. Dankjewel, Marian.
1: Ja, bedankt dat ik wat over mocht vertellen.

0: NCOC Geschiedenis.
1: Ja, het is de beurt aan Germer Groothulze. Hij is van bestuur en communicatie Historisch Museum Ede. Welkom, Germer.
2: Ja, welkom. Dankjewel.
1: Leuk dat je weer zie.
2: Ja, het is al een tijdje geleden dat we met elkaar gesproken hebben.
1: Ja, het wordt net weer tijd. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over hebben over de expositie in het Historisch Museum Ede in ontwikkeling van oost naar west.
2: Dat klopt. Dat klopt.
1: Hoe moet ik dat gaan zien? Hoe komen de platen? Hoe ziet zo'n expositie eruit?
2: Eigenlijk is het een soortement van een kanon. Je weet, de historie van Ede wordt dan helemaal besproken. Dat gaat echt vanaf de prehistorie tot de huidige omgeving van Ede. En ja, hoe Ede een stad is geworden van 82.000 inwoners inmiddels.
1: Ja, immens, hè?
2: Immens, ja.
1: En gaat dat heel hard nu ook, hè?
2: Ja,
1: gaat maar door.
2: Gaat door. En zoals dat doorgaat, zitten we zo op de 100.000.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
2: En dan laten we eigenlijk zien de ontwikkeling, hoe de NK ontstaan is, hoe de militaire historie plaatsvindt, de ontwikkeling van de stad zelf. Bijvoorbeeld Veldhuizen, hoe dat ontstaan is, Ede-Zuid. Het wordt hoe het gegroeid is eigenlijk.
1: Ja, en nu komt er weer volgens mij weer een nieuwe wijk aan. Is dat niet bij de Doesburg?
2: De Doesburg, ja.
1: Ja, ja. Dat wordt ook vermeld, al wat de toekomst gaat doen? Of
2: zover ik weet is dat nog niet aan de orde. Dat zal misschien ooit eens een keer komen, maar op het moment nog niet.
1: Nee. Wie komt er op het idee om hierover een expositie te houden?
2: Nou, dat is intern besproken in het bestuur. En wat gaan we doen? Welke tentoonstellingen gaan we doen? Nou, eigenlijk hadden we iets anders gepland. Maar ja, dat is er niet van gekomen. Dus moesten we iets anders gaan doen. En dat is dus de ontwikkeling van Ede van oost naar west geworden. Ja, en dat is eigenlijk meer bedoeld voor de inwoners van Ede zelf. Dat ze ook eens een keer weten van, goh, hoe was het dan vroeger? En waarom is dat gebeurd? Waarom is dat marktplein verdwenen? Waarom is er zoveel industrie gekomen? En dat soort dingen worden allemaal besproken. En ja, waar woon ik? Wat was dat vroeger? Oh, dat was Weiland. Oh, dat wist ik niet. Hè? Nee. Dat soort dingen bijvoorbeeld.
1: Ja, dus want ik woon al een heel tijdje in Ede en ik heb het allemaal best gevolgd, wat er allemaal gebeurde. Het is eigenlijk ook voor de jongeren interessant om eens te gaan kijken.
2: Ja, juist. Juist. Voor de jongeren, maar dan ook voor de nieuwe inwoners. Wie dus allemaal uit de Randstad komen en dat soort zaken. Wie dus hier komen wonen en denken van ja, Ede, leuk. Ja, maar niks van die historie weten. En ja, dat is eigenlijk toch wel een dingetje wat je, ja, het is erfgoed, hè? Je moet het eigenlijk weten. Hoe is Ede ontstaan? En dat zie je bij andere plaatsen, maar bij ons zie je dat eigenlijk weinig. En daar willen wij juist de aandacht op vestigen.
1: Hoe is Ede ontstaan eigenlijk?
2: Nou, het is eigenlijk een kleine boerengemeenschap geweest eigenlijk. Wie ontstaan is hier op de heidevelden toen de tijd. En ja, dat heeft zich toen ontwikkeld en is zo doorgegaan. Ja. Op een gegeven moment steeds meer landbouw en ja, echt een boerendorpje.
1: Ja. Zijn er ook objecten te zien uit verschillende tijden?
2: Ja, we hebben alles is te zien met de foto's, kaarten. We hebben documenten liggen bepaalde attributen die men kan zien. Welke bedrijvigheden daar gebeurd zijn. Ja, en natuurlijk hebben wij naast deze objecten ook nog een speciale vitrine. En in die speciale vitrine, daar hangt een replica van het manifest wat opgegraven is uit de oude kerk in Ede. Dat is rond 1965 geweest, als ik me niet vergis. En dat manifest, dat stamt uit 1750. Ja, we kunnen helaas niet de originele laten zien, want dat is te kostbaar en te kwetsbaar.
1: Hebben we dat wel in Ede?
2: We hebben het in Ede, het ligt in het depot bij ons.
1: Ah ja.
2: En we hebben dus wel een replica en die staat dan hier in de vitrine. En die staat trots te pronken naast de grote, meest uitgebreide jurk van de heidekoningin. Want die hebben we er ook nog naast staan.
1: Ja, want dat hoort ook bij het erfgoed.
2: Dat hoort ook bij Ede.
1: Ja, want de Heideweek bestaat ook al van voor de oorlog, hè?
2: Dat is in 1951, als ik me niet vergis, ontstaan.
1: Net na de oorlog, ja. Ja. Nou is het zo. Nou zit het Historisch Museum best al een beetje weggedrukt op een afdeling in Cultura. Komt daar verandering in, denk je?
2: Nou, als het aan het bestuur lag, dan zouden wij graag naar een andere pand willen. Ja, dan moet helaas de gemeente ook meewerken.
1: Ja. En dat, maar hoe belangrijk is een historisch museum voor de gemeente?
2: Nou, ja, Ede heeft helemaal geen echt museum. Dus ja, het is zo jammer dat dat eigenlijk weggedrukt zit hier.
1: Het zat wel leuk in het oude...
2: Ja, dat zat leuk in het oude stationnetje, dat klopt, ja. En, maar dat is... ProRail die ging toen marktconform prijzen handhaven. En ja, dat konden wij niet meer opbrengen.
1: Nee. Wat jullie nog wel kunnen opbrengen is mooie tentoonstellingen maken. Er is een tentoonstellingscommissie waarschijnlijk?
2: Er zijn, en dat moet ik wel meteen beginnen, een aantal vrijwilligers. En dan moet ik toch eventjes in het zonnetje zetten, want die zetten zich iedere keer weer volledig in om zoiets op poten te zetten. Die maken dat dus en die zetten het er allemaal neer. Ja. En zijn ze toch nog wel een tijdje mee bezig om dat alles... Van wat gaan we doen? Hoe moet het staan? Waar komt het staan? De hele uitzoekerij om dat voor elkaar te krijgen.
1: En dat coördineer jij ook dan? Of?
2: Nee, daar hebben we onze Jet voor.
1: Ja, Jet. Ja.
2: Die coördineert dat
1: die
2: allemaal.
1: Die is ook al heel wat jaren in dienst van. Zouden jullie meer vrijwilligers kunnen gebruiken?
2: Altijd. Altijd.
1: Ja.
2: Echt op alle vlakken. En met name ook... iemand die bekend mij kan helpen, bijvoorbeeld met de communicatie, die zoeken we nog steeds. We zoeken ook nog een tentoonstelling creator, die eigenlijk de boel kan opzetten van hoe moet een tentoonstelling gemaakt worden.
1: Een mooi ontwerp maken.
2: Een ontwerp maken ervan, ja. Dus als er iemand zich geroepen voelt.
1: Hierbij. Germar. De tentoonstelling duurt tot 13 september, klopt dat?
2: Dat klopt, ja. Dus,
1: hij is al open?
2: Ja, hij is verleden week begonnen en het duurt tot 13 september.
1: En iedereen kan gewoon binnenlopen door de hoofdingang Cultura en dan wijst het zich vanzelf.
2: Naar de tweede etage en dan loop je er eigenlijk al tegenaan.
1: Naast de lokale omroep, oh, dat mag ik niet meer zeggen, naast Xon, Eenvallei, oké, de studio van ons. Leuk, je buurman. Ik dank je dat je hier bij mij aan tafel wilde
2: staan. Ja, graag gedaan.
1: En we houden contact, hè?
2: Doen we.
1: Goed. Dus tot 13 september de expositie Ede in ontwikkeling van oost naar west. Het is een hele mooie titel. En dus van alles te zien. Dank je, Germar.

0: 1 Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat onder vallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er 1 kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor

0: van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: 5 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abelion Music. Evert-Jan van Beek.

Het was de grote doorbraak in 2013 voor deze Nederlandse Mr. Props. Was daarvoor al bezig met muziek maken, produceren. Is dan ook producer, singer-songwriter en ook rapper. Voor verschillende Amerikaanse topartiesten op rapgebied ook samen meegewerkt. Dus niet de minste zou je kunnen zeggen. Mr. Props met Waves uit 2013 aan het begin van een nieuwe aflevering van het programma Abelio Music van deze dinsdag 23 juni vandaag. Het is aflevering 109 en het is nu al warm, maar de komende dagen worden nog steeds veel warmer. Dan gaan we ook een beetje een zomerstintje aan dit programma geven. Alleen dat doen we niet met het volgende nummer. Nou ja, je kan ervan maken wat je wil natuurlijk. De Amerikaanse band Bleachers begon in 2013 als een muziekproject van Jack Antonoff. Al sinds enige tijd is het een zeskoppige band, oorspronkelijk uit New Jersey. Op 22 mei jongstleden verscheen het alweer het vijfde studioalbum van de Bleachers, genaamd Everyone for 10 Minutes. Van het album kwam eerder al het nummer Dirty Wedding Dress, en die ook bij Abelio Music trouwens onder de aandacht stond. Nu gaat de aandacht uit naar een ander nummer dat ook op het album staat, en die heet Sideways. Bleachers, welkom bij een nieuwe Abelio Music.

Ja, dat mag je toch een zomerstintje noemen, denk ik. Van de Amerikaanse producer en singer-songwriter Cuco. Door de Mi Querido, Mi Viejo, Mi Amigo uit 2023. En daarvoor dus een nieuwe single van de Amerikaanse band Bleachers. En die heet dus Sideways. Afkomstig van een nieuwe album. Die heet Everyone for 10 Minutes. Op 22 mei jongstleden verscheen die. En dat is alweer het vijfde studiealbum van Bleachers. Als je al heel wat jaren geïnteresseerd bent in indie rock, dan ken je de Amerikaanse band Interpol vast wel. Vijfkoppige band met Paul Banks als leadzanger. Begon in 1997 in Manhattan, New York. En na debuutalbum Turn on the Bright Lights in 2002 kwam de doorbraak in 2004 met het verschijnen van het album Antics. Inmiddels heeft de band 7 albums op haar naam staan en er komt over niet al te lange tijd een 8e bij. Die gaat This Mirror Wait Satan heten en komt naar verwachting op 28 augustus aanstaande uit. Van het album

0: circle.
1: De Canadese band Half Moon Run hoorde je bij Een Vallei met het nummer Full Circle uit 2013. En daarvoor hoorde je dus die nieuwe single van Interpol. Die heet See Out Loud. Afkomstig dus van een nieuw album dat op 28 augustus aanstaande gaat verdwijnen. Verschijnen, beter gezegd. Verdwijnen. Dat hoop ik niet. Nou ja, verdwijnen misschien uit de platenbak en dat jij hem dan meeneemt naar huis of zo. Iets dergelijks. This Mirror Weighs a Ton. Zo gaat die heten. Dus het nieuwe album van Interpol. See Out Loud hoor je dus, het nummer wat daarop staat op het album. We gaan zo meteen naar nieuwe muziek uit Canada. Nee, uit Australië. Ik haal alles door elkaar vandaag. Zal wel door de warmte komen, denk ik. Sydney om precies te zijn, genaamd Pamela. Een duo genaamd Pamela, met een punt op het eind. Maar allereerst gaan we naar muziek uit Londen. Dit is Liza Shadad. This is my cue. Uit 2018.

Je luistert naar het programma Abelio Music iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij Eenvallei. Je hoort de muziek van de Britse Eliza Shaddad. This is my cue uit 2018. Ze begonnen ooit als huisgenoten in Sydney met een gezamenlijke liefde voor muziek. Josh en Sarah, oftewel het Australische duo Pamela. Ze maken een soort moderne altpop met een enorme speelsheid. Niet voor het eerst onder de aandacht bij Abelio Music. Dat stonden ze zeer recentelijk nog met de single Skin Contact. Nu is er weer een nieuwe single, genaamd Better Than Before. Beide singles staan op hun debuut-EP. It's Nice to See You Here, heet die. En die op 10 juli aanstaande uitkomt. Dat duurt dus niet heel lang meer. Pamela, Better Than Before.

uit Schotland, Edinburgh om precies te zijn. Maar werken we aan de muziek vanuit Londen. Je hoorde Django Django met First Light uit 2015. De Amerikaanse band Almost Monday bestaat momenteel uit 3 leden en werd in 2015 opgericht in San Diego, Californië. Hun eerste studioalbum verscheen in september 2024 met de titel Dive. Dat er een nieuw album gaat komen, dat lijkt een kwestie van tijd. Maar er is dus nog niks aangekondigd vooralsnog. Wel is er een nieuwe single en die heet No More Regrets.

Een Britse producer en singer-songwriter met een Franse naam, genaamd Chelou. She Rock, I Roll, hoorde je uit 2019. Zometeen gaan we naar muziek van de Amerikaanse Girl Tones. Hun heilige single, maar allereerst naar deze Britse band genaamd Alchemy. Dit is Blessings. En dat komt dan weer uit 2024.

zijn overigens wel meerdere bands die Alchemy heten, maar deze Britse band daar, dat schrijf je het met een allemaal hoofdletters uit Derby, Sheffield, afkomstig. Je hoorde Blessings, dus uit 2024. Als je van rock houdt met hoop energie, dan zit je bij het Amerikaanse Gull Tones wel goed. Drijvende kracht achter de band zijn de zussen Kenzie en Layla Crowe. Of Layla, beter gezegd, uit Kentucky dus. Hoewel ze muzikaal klassiek geschoold zijn, zijn ze dus een iets andere kant op gegaan. Ze stonden vorig jaar al een keer onder de aandacht bij Bailey Music met het nummer Blame. Zal ongetwijfeld een keer een heel album gaan uitkomen. Maar de dames zijn deze zomer vermoedelijk iets te druk met toeren. En het is ook een warme zomer inmiddels. Wel is er dus een nieuwe single en die heet Stubborn Mouth.

Gold Tones, je hoorde dus Stubborn Mouth. En afkomstig dus van de wellicht een album in de toekomst, maar dat weten we dus niet. Ze zijn druk met toeren, deze dames. Dus daar ben je al druk genoeg mee, denk ik, zo in de zomermaanden. Dus nog even geduld. AUB, zou ik haast willen zeggen. We gaan naar een band die niet zoals heel veel andere bands gewoon onbekend blijven. En helemaal niet echt bekend worden bij het grote publiek. Dit is dus echt een uitzondering, zoals je kan noemen. Zeker in de rockhoek, als deze band waar deze band vandaan komt. Dat geldt zeker dus ook voor de Engelse band Nothing But Thieves, waar we het over hebben. De band die in 2012 begon in Southend-on-Sea, brak definitief door in 2017 met de single Sorry, die ook trouwens in ons land een hit had. Het duurt nog even voor een nieuwe, inmiddels vijfde studioalbum verschijnt. Wel weten we dat die Stray Dogs gaat heten. En de releasedatum staat op 25 september aanstaande. Als opwarm van het album is alvast het nummer Evolution als single verschenen. Nothing But Thieves.

Dat deed ooit nog mee. Nou, de Nederlandse talentenjacht. Toen nog onder naam Boris trouwens. Tegenwoordig is Bo Sarris. Door met Addict uit 2013. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abelia Music voor deze week. Dus dank voor het luisteren en graag tot de volgende. Dit is nog de Canadese vierkoppige band uit Vancouver genaamd Melt. Met dubbel T, Never Let Go.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Goedenavond, mijn naam is Angelina en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Ja, ik mag het nog één keer zeggen, of nou ja, nog één keer live. Je luistert naar Latent Talent, het jeugdprogramma van Evelij, waarin talent centraal staat. We gaan afgelopen 3 jaar vieren vanavond met mijn playlist. Dus zet je radio iets harder, leun achterover of zing lekker mee en laat je verrassen. Want jong geleerd is uitgedaan.

0: Miss Montreal.
1: Let's say what you see.
0: Ja, het duurt zo lang. Prachtig nummer, maar ik moet hem toch echt even outfaden. En het moment is daar. De allerlaatste live-uitzending van Latent Talent. 3 jaar lang was dit de plek waar stemmen samenkwamen. Waar muziek de ruimte vulde. En waar elke uitzending iets nieuws bracht dat je van tevoren nooit precies kon bedenken. Het is eigenlijk een soort fietspad geweest dat maar doorliep. Soms met tegenwind, soms met zon in je gezicht. Maar altijd verder en altijd vooruit. En die zon in je gezicht, die kunnen we deze uitzending wel serieus nemen. Want wat een hitte vandaag. Gelukkig heb ik heerlijke airco in mijn rug. Maar dat pad stopt niet echt. Het verdwijnt niet. Het buigt alleen een andere richting op. Want alles wat hier is gezegd, gedraaid en gedeeld blijft ergens hangen in de lucht van al die uitzendingen samen. En vandaag zetten we daar de laatste stap in. Live. In dit moment dat nooit meer precies terugkomt. Ook al is volgende week nog 1 nieuwe uitzending. Samen met mijn moeder. Officiële terugblik op afgelopen 3 jaar. Dus niet helemaal de laatste vandaag, maar toch de laatste live uitzending. En hoe moet je dan zo'n laatste live uitzending beginnen? Nou ja, ik start er gewoon met Miss Montreal en Say What You See. Een van mijn favoriete artiesten. En die heeft vandaag ook nog eens haar theatertour tickets in verkoop laten gaan. En voor mij zijn ze binnen hoor. Ik ga samen met een paar vriendinnen naar Amersfoort. Dus we kijken er al helemaal naar uit. We tellen er al naar af. En deze uitzending staat dus in het teken van betekenisvolle nummers voor mij. En misschien ook voor jou als luisteraar. Just a Girl laat mij gelijk denken aan een van mijn beste vriendinnen, Noemi. Ik weet dat je luistert. Ze presenteerde een aantal keer mee. Dus deze is speciaal voor jou. En ook een beetje voor mij.

0: En dat maakt het extra bijzonder om juist nu ook dit te draaien en daarbij stil te staan. Wicked is een musical die gaat over vriendschappen, verschillen en hoe mensen soms anders worden gezien dan ze werkelijk zijn. Het verhaal laat zien dat goed en kwaad niet altijd zo zwart-wit is als het lijkt. En we hebben het er ook over gehad in een speciale Wicked-uitzending van Latent Talent. En die is nog terug te luisteren op de site van Xom.nu als je even naar de pagina van Latent Talent gaat. Maar niet alleen Wicked kwam voorbij. Ook andere musicals hebben we besproken en gedraaid in allerlei vormen en stijlen. Denk aan grote klassiekers en moderne shows. Verhalen vol muziek, emotie en energie. Musical is eigenlijk altijd een beetje geweest. Verhalen vertellen met muziek, die blijft hangen. En dat is ook precies wat je bij de radio doet. En het volgende nummer, ja, ik kon hem niet achterlaten. Eén van de nummers die wij, ja, kinderen voor kinderen, dat kan toch niet achterblijven bij Latent Talent. Dat is toch wel wat wij het allermeeste hebben gedraaid bij Latent Talent. En daarom hoor je nu de nieuwste van Next. Ik voel het. Bloopers horen erbij, hè?
1: Ik voel het. Ik voel het.
0: En die voel ik ook.
1: Ik weet.

Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem ook wel voel, want wat een banger is dit. Ik kan niet ontkennen dat Kinderen of Kinderen niet in mijn playlist staat. En nu gaan we naar het nummer die ik eigenlijk moest draaien, want ja, bloopers horen erbij, alleen maar leuk. Hey, het volgende nummer zit vol met emotie. Ik hoorde hem pas en heb hem dus 7 keer achter elkaar geluisterd. Dus adem je in.

Ja, ik heb zeker even ingeademd en ook weer uit. Want wat een prachtig nummer is dit. Jorda Steen met Adem je in. En zometeen komt Hanna mee met je kleine meisje. En dat voelt ook als een mooi moment om weer even terug te gaan naar het begin. Met een mooi muziekje op de achtergrond. Want dit is dus ook de openingstune waarmee wij begonnen. Maar voor mij was het begin hier bij de radio 3 jaar geleden. Ik was 14 jaar oud en toen ik hier bij de omroep, binnenkwam, dat begon allemaal met een snuffelstage via school in de 3e klas. Daar kwam ik voor het eerst echt in aanraking met radio en dat bleef hangen. Via die stage ben ik hier uiteindelijk verder gekomen. Met hulp van veel mensen binnen in de omroep, van gesprekken tot kansen, stap voor stap. En zo groeide dat langzaam uit tot iets wat groter werd dan alleen een stage. Het idee ontstond eigenlijk al toen. Hoe mooi zou het zijn als er een plek is waar jongeren en jeugd ook echt radio kunnen maken? Een programma dat er nog niet echt was, maar wel mocht ontstaan. En zo is Latent Talent uiteindelijk begonnen. En inmiddels is dat kleine meisje niet meer zo klein. Inmiddels ben ik 18 jaar, maar is die liefde voor radio maken alleen maar groter geworden. En in al die jaren is er nog iets bijgekomen, wat altijd blijft terugkomen. Mijn liefde voor Nederlandse muziek. Ja, dat is toch iets wat hier vaak een plek heeft gehad, tussen al die andere stijlen door. En als ik nu terugkijk, dan is dat misschien wel wat het precies allemaal zo bijzonder maakt. Dat is iets wat ooit begon als een eerste stap tijdens een stage. Zo is uitgegroeid tot iets waar ik al jaren mijn stem heb in mogen leggen. En radio maken, dat blijft gewoon iets wat ik ontzettend mooi vind. En vooral de muziek die ik dan mag draaien. Ik ben blij dat ik elke week weer zelf die playlist mag maken. En deze is voor al die meisjes die ooit klein waren. Maar die toch stiekem wel groot zijn.

0: een heerlijk nummer, maar ik word hier ineens toch even overvallen in de studio. Het wordt alleen maar drukker en ik denk dat ik het woord door kan geven.
1: Ja, nou, dat kan, maar je zult eerst even aan de luisteraar moeten beschrijven wat er dan inmiddels allemaal is binnengekomen. Nou, want die zien dat niet, hè?
0: Nee, geen tv. Maar we hebben hier Harry, Peter, Marcel, Joshua en dan iemand die zich toch even moet voorstellen. Sorry.
2: Maakt niet uit, het is Mike.
0: Mike, nou, alleen maar gezellig. Allemaal radiomakers bij één Vrij.
1: En we zijn hier met een reden natuurlijk, Angelina. Dus ik ga hem inderdaad even overnemen van je.
0: Okay.
1: Want Angelina, 12 april 2023 zit er een meisje, groen als het eerste lentegras, in de studio bij Appassionata. Het gaat die avond over country-invloeden in de popmuziek. Weet je het nog?
0: Ja, zeker.
1: Ik denk dat ik een week daarvoor de vraag kreeg van Martin Bot. Angelina van Hunnik wil graag later radio gaan maken en heeft stoer toen nog Ede FM aangeschreven of ze stage mag lopen. En of wij dat zagen zitten. Natuurlijk zien we dat zitten. En een dag erna zit ze net zo makkelijk bij Ab en Joshua van Dance X. En ik weet dat Ab op dit moment ook meeluistert, dus hij is er in geest ook bij.
0: Kijk.
1: Maar dan hadden we sowieso ook een microfoon te weinig gehad.
2: Vanaf een paar 1000 kilometer verderop trouwens. Dus,
1: Jij moest er horen.
3: Is die zender zo sterk dan?
2: Ja, de internetradio wel.
0: En anders praten we even wat harder.
3: Oké. Okay.
1: Weer een week later, Angelina, als ik met mijn dochter Disney muziek bespreek, een thema wat jou veel meer aanspreekt, zit je er weer met je aantekeningenblok op schoot. En waar Angelina het team van Appassionata en die van Dance X in no time van weten overtuigen, is dat we hier te maken hebben met een waar talent. Dit moet niet alleen bij een stage blijven, dus begint de lobby om Miss Angie bij de omroep binnen te halen. Er worden plannen geschreven om samen met mama Sylvia een programma voor de jonge doelgroep te maken, Latent Talent. De lobby, het plan en het concept werken. Latent Talent gaat het uur voor Appassionata oppakken en de rest is geschiedenis. Eerst met mama samen, maar vanaf dit jaar alleen en uiteindelijk zelfs helemaal solo. Wij, zoals we hier staan, wij hebben het meisje mogen zien opgroeien tot een volwassen dame met een rijbewijs en de stagiaire tot een professionele radiomaakster. Met gave gasten, strakke shows en stoere live-programma's samen met Ab op grote evenementen. Niet te vergeten. En daar zijn wij, die een beetje aan de wieg stonden, super trots op. Nu je naar 7FM gaat verhuizen, willen we je nog één gouden tip meegeven. Twee eigenlijk.
0: Vooruit.
1: De eerste, blijf altijd jezelf, want je bent een topper. En de tweede, een goede radiomaker is altijd een beetje rebels. Blijf dus altijd een beetje rebels. Miss Angie, we gaan je missen. Het gaat je goed. En Peter heeft nog iets voor jou.
4: Kijk eens. Hey. Ik vind ook, je bent ook een technicus. Je draait je eigen techniek.
0: Ja.
4: Fantastisch. Dat is heel mooi. Ik ga nu even mijn koptelefoon afzetten. De luisteraars hebben nu even een leeg moment.
1: Nee, dan gaan we vullen. Wij gaan helemaal beschrijven wat. Peter zet nu zijn koptelefoon af. Hij loopt naar iets wat nog niet. En hij geeft het nu aan Angelina.
0: Nou, dat is leuk.
1: Ja, maar wat is het, Angelina?
0: Ja, ik zie hier een blouse voor me waar 7FM op staat met Angelina coming your way.
1: Ja. Yeah.
0: Nou, Angelina on the airwaves, she is here to stay. Nou, dank jullie wel.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, ik kan hier veel woorden aan binden, maar ik waardeer het heel erg dat jullie zoveel tijd hebben genomen om dit voor te bereiden. Waar moet ik beginnen, zeggen we dan?
2: Met dankjewel, denk ik.
3: Het meeste werk was denk ik het strijken van het overhemmetje.
0: Ja, en dat heeft Peter natuurlijk gedaan.
3: Dat is niet gelukt.
0: Daarvoor hebben we mijn moeder, hè? Die zit nu toch thuis. Dus,
4: als er nu nog iets kan vinden wat met deze temperaturen ongekreukt blijft, dan is het niet goed. Dan is het niet echt. Nee. Hij is een beetje gekreukt, maar dat komt door warmte-effecten.
0: Nou, ik waardeer het en het ziet er fantastisch uit. Dus dan
1: ik zou zeggen, gooi er een lekker nummertje in en mag je me terugpakken.
0: Vragen, kunnen jullie het eens worden over een nummertje? Want we staan natuurlijk altijd in voor verzoekjes. Welke moet nou echt vandaag nog bij Latent Talent gedraaid worden volgens jullie?
3: Nou ja, ik zie de zon staan bij jou en dat is wel toepasselijk vandaag.
0: Ja?
1: Dancing Queen zou ik zeggen, maar.
3: Ja
0: dat komt nog.
1: Oh, ja. dan met die van Marcel.
0: Helemaal goed. Je hoort eerst Danielle met de zon en daarna nog even live audiodescriptie. Gaan we gewoon weer terug.

En het einde van de uitzending is er nog niet, maar het nadert wel. En misschien moeten we dan ook aan die laatste zin vasthouden. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Ja, ik ben nog van bijkomen wat er net gebeurde. Ineens stonden de collega's van Dancix en Appassionata hier. Helemaal de draad kwijt, maar super lieve woorden. En dat nemen we natuurlijk mee naar de volgende uitdaging. Een van de meest gedraaide nummers bij Latent Talent is toch wel Tonight van Sommieu. Een nummer waar ik zoveel herinneringen aan heb. En die kon echt niet missen aan de playlist. Dus daar gaan we nu nog even lekker van genieten. Je krijgt alleen al kippenvel bij de intro. Dus geniet ervan, zou ik zeggen.

Dit nummer, die zou ik zo nog 7 keer kunnen draaien en er helemaal niet gek van worden. Want wat een prachtige tekst, prachtige band, prachtige artiesten. En een nummer die zeker een plekje verdient in deze uitzending van Latent Talent. Ja, ik start hem even in. Mijn favoriete openingstune, Dancing Queen, kan natuurlijk niet missen. Want ik heb wat Latent Talent weetjes voor je. Wist je dat de eerste uitzending op 6 september 2023 was? En wist je dat La Festa het eerst gedraaide nummer was? Wist je dat we meer dan 140 uitzendingen hebben gemaakt? Om precies te zijn 145. Wist je dat de allereerste intro I'm Yours was? En wist je dat ik 15 jaar was bij de eerste uitzending? Nou ja, wist je het niet? Dan weet je het nu. Ik moet even door, want we hebben nog maar een kwartiertje of precies 13 minuten op de teller staan. En nog heel veel prachtige muziek. En deze van Noah Kean kon niet missen. Of Noah Kahan, net hoe je het wil noemen. A Feel of Your Own.

Jordan Noah Kahan met A Few of Your Own. Ja, we gaan toch weer even terug naar dat begin. Want ik had hier dus een soort snuffelstage toen ik in de derde klas van de middelbare school zat. En inmiddels zit ik in het tweede jaar van de opleiding mediaredactie. En na de zomer begin ik dus aan mijn laatste jaar. Ik hoop daar natuurlijk nog veel te leren. En eigenlijk doe ik nu al daar wat ik het allerleukste vind. Namelijk bezig zijn met radio maken en media. Radio maken is eigenlijk gewoon een springplank geworden waar ik nooit bewust naar op zoek was. Het kwam onverwachts op mijn pad. Maar juist daardoor voelde het meteen goed. Hier heb ik ontdekt wat ik echt leuk vind om te doen. Verhalen vertellen, mensen bereiken en natuurlijk muziek draaien. Het mooie is dat sommige dromen langzaam duidelijk worden. Je begint ergens zonder precies te weten waar het naartoe gaat en onderweg ontdek je steeds meer wat je wilt. En dat brengt me ook bij het volgende nummer, een lied met een regel die voor mij op dit moment veel zegt. Suddenly I see this is what I wanna be. Want ik hoop dat ik de rest van mijn leven nog achter de microfoon mag staan. Op de radio natuurlijk.

hoorde Suddenly I See. En dat nummer kon echt niet ontbreken vandaag in de playlist. Ja, we zijn aangekomen bij het allerlaatste stukje van deze uitzending. Daar hoort deze natuurlijk echt even onder, want ik kan niet missen. Bij zo'n Dancing Queen. Grapje. Radio maken blijft natuurlijk bijzonder, omdat je nooit precies weet wie er luistert, maar wel hoopt dat iemand een fijne paar minuten of een uur heeft. En ik hoop dat ik, of beter gezegd wij, dat hebben gedaan met alle uitzendingen, de laatste live. Volgende week zijn we er nog met een speciale terugblik. Maar voor nu kun je na het NOS nieuws van de 8 uur luisteren naar de geweldige Harry met Appassionata. Hij staat er al klaar voor. En daarna, en ja, nu ook dus gelijk de heren van Appassionata. En natuurlijk van DanceX. En eigenlijk iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Alle leuke uitzendingen, dat kan natuurlijk niet missen. En dat, het is helemaal niet voorbij. Ik kom vast ooit nog wel eens terug. Dus dat komt helemaal goed. Als je terugdenkt aan het begin van deze uitzending, openen we natuurlijk met Dancing Queen van ABBA. Dan klopt het cirkeltje eigenlijk helemaal. ABBA heeft sowieso een grote rol gespeeld in deze uitzending en in het hele programma. En eerlijk is eerlijk, ik ben zelf een enorme fan van hun muziek, voor als je het nog niet door had. Het is tijdloos, vrolijk en het past eigenlijk perfect bij alles wat we hier hebben gedaan. En dan kunnen we maar met één nummer afsluiten. Ja, thank you for the music. En dat is misschien wel het mooiste slot dat je kan bedenken. Want als er iets is dat dit programma samenvat, dan is het wel de muziek dat alles draagt. En het enige wat ik nog wil zeggen is dankjewel aan iedereen die heeft geluisterd. En thank you for the music.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij Mijn Dozijn op deze zaterdag 20/6/2026. Mooie zonnige zaterdag. In de studio zit Rien Heiting, dat is onze gast vandaag, die weer een prachtige lijst heeft samengesteld, waar we zo naar gaan luisteren. Rien is geboren 15 juli, bijna jarig, in Veenendaal, waar hij de lagere school heeft gedaan, het VWO. Vervolgens heeft hij HEAO gedaan in Arnhem, bedrijfseconomische richting. Daarna is hij bij Verkerken Reproducties in Ede gaan werken in 83, een begrip in Ede. Daar heeft hij de boekhouding gedaan, met name ook voor de dochterondernemingen. En heeft veel gereisd door Europa en Amerika. Dit heeft hij gedaan 16 jaar lang tot 1999. Daarna is hij bij het Kruidvat Holding als managerhoofd administratie gaan werken. Dat heeft hij kort gedaan. Toen is hij nog bij Diesel Benelux, een kledingmerk, gaan werken, met name in Italië, tot 2014. En daarna is hij met pensioen gegaan. Inmiddels heeft hij 12 jaar een relatie met zijn huidige vrouw. Voorheen is hij 35 jaar met zijn eerste vrouw geweest. Zij hebben samen 3 kinderen en een kleindochter van inmiddels 3,5 jaar. Hobby's: tennis, met daarna een borrel. Facebook, hij heeft een Facebookgroep opgezet van Verkerken Reproducties en daar vertelt hij straks wat meer over. Musea bezoeken en hij gaat veel op pad en past 1 dag in de week op zijn kleindochter. We gaan naar de muziek. Te beginnen met de Beatles, I Feel Fine.

0: Ja, het waren de Beatles. I feel fine. Hartelijk welkom, Rien Heiting, in de studio. Leuk dat je er bent op deze zeer zonnige dag. Het waren de Beatles. I feel fine. Vertel, de Beatles. Wat maakt dat je deze hebt gekozen? Dit nummer specifiek.
1: Nou, dit nummer is zeg maar vanwege de intro, zeg maar die gitaar. De Beatles waren mijn eerste twee dubbel LP's, die rode en die blauwe.
0: Oh, ja, ja.
1: En die heb ik gekregen van mijn oudste broer. Die was 10 jaar ouder. En dat was een soort bedankje voor dat ik hem altijd hielp. Hij werkte bij Jonker Diepvries uit Veenendaal. En ik ging altijd met hem mee vanaf mijn 10e tot mijn 15e. Elk vrij uurtje was ik bij hem op de bestelwagen. Ja. En als dankje heb ik dus een LP verdiend. En daar zat ik dus de Beatles mee te blaren, zeg maar, op mijn pick-upje. En dat was mijn eerste kennismaking eigenlijk met mijn eigen LP's met popmuziek.
0: Ja, wat leuk. Maar ja. Dus je hebt eigenlijk veel van je broer te horen gekregen uit die tijd.
1: Ja, want hij had zo'n zolderkamer. En daar draaide hij natuurlijk allemaal muziek uit de 60's, 70's.
0: Ja.
1: En ik was 10 jaar jonger, maar ik kreeg dat al mee. En later realiseerde ik mij dat ik dus eigenlijk die nummers allemaal kende.
0: Ja, geweldig.
1: En dat kwam daardoor dus, hè, want daar groei je mee op.
0: Ja.
1: En dus dat heeft me beïnvloed. Ook een buurjongen heeft me beïnvloed. Die was 4 jaar ouder. Dat was de grootste Hoe-fan van Nederland.
0: Staat ook nog op het lijstje, hè?
1: Staat
0: komen
1: ook
0: we
1: nog
0: straks
1: op het
0: aan
1: lijstje.
0: Toe.
1: Dus, ja, en die heeft me ook aan Jimi Hendrix geholpen.
0: Ja.
1: En dat is het volgende nummer.
0: Ja, dat is het volgende nummer.
1: Hey Joe is natuurlijk bekend.
0: Hey Joe, ja.
1: Ik kijk tegenwoordig veel op YouTube. En daar heb je dus in zwart en wit heb je dus ook Hey Joe, waar Jimi Hendrix dus met zijn tanden speelt en met zijn gitaar achter zijn hoofd. Ja,
0: ja,
1: dat is geweldig. En zeker als je die mensen ziet die in het publiek staan, die eigenlijk weten ze helemaal niet dat dit historisch is.
0: Oh, wat grappig.
1: Die wisten natuurlijk niet dat hij zou gaan overlijden in 1970. Maar het is mooi om dat terug te zien.
0: Dit nummer is uit 66, zie ik. Ja,
1: ja, dat was zijn eerste hit eigenlijk. Hè?
0: Ja, we gaan hem horen. Daarna gaan we naar Thin Lizzy, maar daarover later meer. Hey Joe.

0: Thin Lizzy, Rosalie en live versie. Volgens mij heb je hier aardig wat over te vertellen over dit nummer, als ik het goed begrijp.
1: Dat klopt, dat klopt. Ik heb Thin Lizzy, daar ben ik ook aangekomen via die buurjongen, heb ik verteld.
0: Ja.
1: En ik heb ze live gezien in 1981 in de vereniging in Nijmegen. Oh. En dat was eigenlijk kort voordat Phil Lynott, de leadzanger en bassist, overleed.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk het Thin Lizzy gevoel overgedragen aan mijn broertje. Want dat is nu de grootste Thin Lizzy fan die er is. Die is ook al 25 keer naar Ierland geweest. Zelf heb ik de herinnering aan Rosalie, dat er werd dus een toegift gevraagd in Nijmegen.
0: Ja.
1: En toen riep ik zelf ook Rosalie. En toen speelde die inderdaad Rosalie.
0: Hij heeft naar je geluisterd.
1: Ja, ja. Maar ik heb ook bij Verkerker Reproducties gewerkt. En Verkerker Reproducties maakte posters. En posters ook natuurlijk van popartiesten en natuurlijk ook van Phil Lynott.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment kregen wij een aanvraag voor een controle op onze copyright-afrekeningen. Die natuurlijk altijd klopte. En ik verwachtte dus dat er een accountant kwam met een inpak en met een koffertje.
0: Ja.
1: Dus de receptie belde en ik ging dus naar de receptie toe. En daar stond iemand. Die was helemaal in het zwart in jeans gekleed. Die was helemaal bezweet. En die had een plastic zak bij zich. Ik denk wat het is, dit.
0: Ja.
1: En dat was dus Alan Baker van OG Kilkenny. En hij had gedacht van nou, het is mooi weer. Ik loop wel even naar Verkerken. Alleen het was een warme dag. En Ede is natuurlijk hartstikke groot.
0: Bijzonder
1: dus
0: groot,
1: hij was verdwaald. Dus hij kwam helemaal bezweet binnen. Maar in ieder geval, wij zitten in de lunch te praten. En dat was een hele bijzondere man. En hij vertelt van, nou, ik ben alles al geweest in mijn leven. Ik ben 3 keer alles kwijt geweest. Ik ben zelfs een keer road manager geweest van een rockband on tour in de Verenigde Staten.
0: Ja.
1: Ik zei, oh, dat is interessant. Ik zei, welke band? Hij zei, ja, die ken jij toch niet. Ik zei, nou, probeer het eens.
0: En
1: dat was Thin Lizzy.
0: Ja,
1: nou, dat was natuurlijk geweldig. En ik had Thin Lizzy, toen had je nog cassettebandjes, zeg maar, in je auto.
0: Ja, ja.
1: En als ik hem naar het hotel bracht en s'avonds als we gingen eten, dan draaide ik gewoon Thin Lizzy voor hem.
0: Oh,
1: nou, dat was natuurlijk geweldig. En hij vertelde dan een verhaal dat de weduwe ondertussen van Phil, die had geluk, want Phil had net voordat hij overleed een goed contract gesloten met
0: de platenfirma.
1: En daar kreeg hij een heel groot voorschot van. Phil Lynott was dus de leadzanger en bassist van Thin Lizzy. Hij was eigenlijk Thin Lizzy, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat was een mooi verhaal, hoe dat met Verkerken eigenlijk samenkwam. En wat van toeval. Wat van toeval.
0: Ja, ja. Of niet. Hè? Het is echt in ieder geval heel bijzonder. De volgende groep die er doorheen geknald wordt zometeen, zouden we kunnen zeggen, is AC/DC. Highway to Hell. Vertel, waarom dit nummer?
1: Nou, dit nummer staat voor het nummer van The Who. En dat komt omdat in 1979 heb ik ze live gezien in Wembley. Beide. AC/DC stond in het voorprogramma van The Who. Dus om aan te geven hoe groot The Who is. En toen ook was. En dan nu is het mooi te zien, vooral op YouTube, hoe groot AC/DC is geworden. En hier is het dus bijzonder dat het is een live nummer en er wordt aangekondigd door Bon Scott. Dat deed hij ook in Wembley.
0: Ja.
1: En Bon Scott is in 1980 overleden. Maar dus dit is historisch dat ik hem nog heb mogen zien in Wembley.
0: En
1: in
0: dat
1: Londen.
0: Je dus tegelijk hebt gezien. Dat is helemaal bijzonder.
1: Ja, als voorprogramma, zeg maar, op de Who.
0: Goh.
1: En het was ook nog grappig dat tijdens het concert viel op een gegeven moment de helft van de installatie uit AC/DC. Maar het stond natuurlijk zo hard. Zij hadden het niet in de gaten. maar wij wel.

0: Maar wij wel.
1: Mooi. Ja. Ik hoop dat hij zo doordraait. We gaan hem starten, AC/DC. Daarna krijgen we de Who. Daarover later meer. Highway to Hell. Is that you, Rick?

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: The Who, Baba O'Reilly. Over een legendarische groepen gesproken. Roger Daltrey. Vertel eens wat over The Who.
1: Ja, The Who, daar ben ik ook weer aangekomen door die buurjongen. Dat is was de grootste Who-fan van Nederland. En die nam mijn broer en mij op een gegeven moment mee naar Londen, naar Wembley. Want daar trad The Who op in 1979, met dus de AC/DC in het voorprogramma.
0: Ja.
1: En dat was het eerste optreden na het overlijden van Keith Moon in 1978.
0: Okay.
1: Dus dat was redelijk historisch.
0: Ja.
1: En ja, dat was natuurlijk geweldig. Ik was 17, ik wist eigenlijk niet precies waar ik naartoe ging. Maar 's morgens gingen we de pub al in. En dan moest ik zeggen dat ik dus 17 was, want je mocht pas bij 18 drinken.
0: Je hebt niet gezegd dat je 18 was.
1: Nee, heb ik niet gezegd. En, maar die Engelsen waren zich dus allemaal aan het indrinken.
0: Ja, ja,
1: en dus dat, nou, driekwart van het stadion was gewoon straalbezopen. En je had bij het oude Wembley had je dus een muurtje om het veld. En daar gingen ze opstaan. Maar wat gingen ze doen? Dan gingen elkaar ook duwen. En dan viel er af en toe eentje af. Die bleef dan liggen. En dan kwamen ze met een brancard, kwamen ze gewoon die gasten ophalen.
0: Ze hebben het hele concert en die werden, niet meegemaakt.
1: Nee, de meeste eigenlijk niet. Want ze waren allemaal straalbezopen. Wij niet natuurlijk. En, maar dat was natuurlijk een geweldig concert. En waarom heb ik Baba O'Reilly gekozen? Ik ben, die werd ook gespeeld op dat moment. Ook met die lasershow. En ik ben daarna nog twee keer naar de Hoek geweest. En de laatste keer was in 2013 in de Ziggo Dome.
0: Wow,
1: en dat was met mijn diesel-collega Patrick Hellemans. En nou ja, dat was ook een Who-fan natuurlijk, want die komt uit Antwerpen. En dus we gingen samen naar dat concert van de Who. En toen later, toen stuurde hij me een keer een appje. Toen was hij dus bij een concert van Pearl Jam.
0: Yeah.
1: En Pearl Jam speelde Baba O'Reilly.
0: Och.
1: En hij stuurde mij dus een appje. Hey, made me think of you.
0: Oh.
1: En toen schreef ik hem terug. We have to get together before we get much older.
0: Ja.
1: Wat dus ook in de tekst staat van Baba O'Reilly. Dus
0: Bijzonder. Dat was
1: geweldig. Ja,
0: ja, zat je onmiddellijk weer herinnering aan. Mooi verhaal over.
1: Ik ben met Patrick trouwens, dat is ook degene waarbij ik de laatste twee keer dronken ben geweest. Ik ben eigenlijk nooit dronken,
0: nee.
1: Maar met Patrick wel. En dat was een keer in Berlijn en
0: dat
1: een keer in Amsterdam.
0: Dat vergeet je dus niet meer.
1: Nee, dat was geweldig.
0: We gaan zo door naar Kiss. En ook weer zo'n legendarische band uit 79.
1: Ja,
0: I Was Made For Loving You.
1: Ja, Kiss, dat is net voordat ik begon bij Verkijker Producties in Ede. En ik ging altijd naar de Dancing Susie Q. In Veendal. Dat was een regionale dancing. Dus mensen uit Ede kennen dat natuurlijk ook wel. En dat was eigenlijk dat gevoel. Hè? En daar werd dit nummer ook gespeeld. Dus dat was een beetje het begin van de verkeringstijd. En dat was, dat was echt ethisch op hoge hakken. Ja, dat was geweldig. Dus vandaar Kiss.
0: Vandaar Kiss. Leuk. We gaan hem zo horen. En daarna krijgen we Scott McKenzie. Maar daarover later meer. I Was Made For Loving You.

0: Ja, we moeten nu... oh ja.
1: Dat was San Francisco al. Ik zat nog in de sferen, zo ongeveer in de auto. Weet ik waarheen? Wat een dromerig lied. En je hebt daar ook een roadtrip gemaakt, heb ik begrepen, met dit nummer.
0: Ja, en in 2013 ben ik met een vriend die tegenwoordig in Frankrijk woont, ben ik zeg maar, heb ik een roadtrip gemaakt door Californië, Arizona en Nevada. En we zijn geland in San Francisco. En ik vertelde het op het werk. En toen zei Patrick, weer die collega van mij, Patrick Hellemans, die zei, nou vergeet niet om wat bloemen in je haar te doen. En zo kwam ik eigenlijk...
1: Toen had je nog haar.
0: Ook niet zo heel veel meer. Maar in ieder geval, toen kwam ik eigenlijk op het idee om dit nummer op te zoeken. Maar ik heb ook allemaal nummers die eigenlijk betrekking hadden op deze roadtrip, heb ik eigenlijk op een memory stick gezet. En die hebben we in onze van, we hadden zo'n van gehuurd.
1: Ja.
0: En die heb ik gespeeld, zeg maar. Dus dat was geweldig. Was onder andere San Francisco, was ook Born to be Wild. Die heb ik niet op mijn lijst staan. Als je daar over die highways cruist.
1: Is dat wel heel passend.
0: Hoe heet het? Van U2, de Joshua Tree. Park, Where the Streets Have No Names. Nou ja, ga zo maar een tijdje door. En ook bijvoorbeeld, dat nummer komt hierna nog van de Kings, zeg maar. Ja. Celluloid Heroes, dus Hollywood Boulevard.
1: Stond ook op de stick.
0: Dus dat was, door Patrick ben ik eigenlijk op de idee gekomen. En ja, dat teer ik eigenlijk nog steeds op na al die jaren. Dus Leuk. Dat was geweldig.
1: Ja.
0: En nu zie je ook heel veel van die video's op social media voorbij komen. Ja, als je San Francisco dus vaak speelt, dan komen opeens allemaal van die video's voorbij van San Francisco en dat nummer.
1: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk geweldig.
1: Ja, dus, dan zit je meteen weer op die weg, zeg maar.
0: Ja.
1: We krijgen zo de Kings. Celluloid Heroes. Dat is, ik ken de Kings van Lola. Dit nummer is mij
0: Ja, dit vind ik een beter nummer. Ja. Vandaar dat hij op de lijst staat. En hij staat dus op hun live album van One for the Road. En de Kings, sommige mensen zeggen dat de Kings beter waren dan de Beatles. Hè? Die zijn iets daarna zijn ze ontstaan met Ray en Dave Davis.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het een geweldig nummer. En we hebben dat nummer dus gespeeld toen we dus over Hollywood Boulevard reden.
1: Oh, ja.
0: Celluloid Heroes. Want dat had ook Hollywood Boulevard kunnen heten.
1: Dus jij hebt echt aan elk nummer wel een mooie herinnering.
0: Ja.
1: We gaan hem horen. De Kings, Celluloid Heroes. Live.

0: The River, Bruce Springsteen. Ja. Pracht nummer. Dat vind jij ook waarschijnlijk.
1: Ja, Bruce, dit nummer heb ik eigenlijk meer ontdekt via YouTube ook.
0: Ja.
1: Want iedereen kent natuurlijk dat nummer van Dancing in the Dark.
0: Ja.
1: Het supercommerciële Bruce Springsteen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk geen Bruce Springsteen.
0: Nee.
1: En het is mooi om dat contrast te zien tussen die twee video's. En The River is gewoon veel beter.
0: Ja.
1: Het is een beetje hetzelfde. Is ook My Hometown is ook geweldig natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Live.
0: Ja.
1: Dat is ook een verhaaltje wat hij vertelt. Ja, Bruce Springsteen is natuurlijk Bruce Springsteen. En nou, Verkerker Reproducties heeft natuurlijk ook veel posters uitgebracht van Bruce Springsteen. Ook van Kiss, van The Who, van AC/DC, van Thin Lizzy, van Jimi Hendrix, helemaal in het begin, in de 60s. Dus,
0: en je hebt hem eigenlijk leren kennen, die twee video's via YouTube, zeg je.
1: Ja.
0: En je vertelde me straks dat je ook zelf een Facebook ding bent begonnen over Verkerker.
1: Ja, ik heb bij Verkerker Reproducties gewerkt en ik ging te vroeg met pensioen. En toen kwam ik op het idee van die Facebookgroep. En daardoor kwam ik weer in contact met heel veel collega's. En op een gegeven moment is dat uit de hand gelopen. Want we hebben zelfs twee tentoonstellingen kunnen doen. Eentje in het Design Museum Den Bosch. Die meneer Verkerker nog geopend heeft voordat hij overleed.
0: Ja.
1: En nu recent hier in Ede, in het Historisch Museum Ede. Dus dat is iets wat je niet verwacht. Dus zo zie je dat, zeg maar, elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ja, want de tentoonstelling heeft lang gelopen, begrijp ik. Hè?
1: Ja, die heeft hij 6 maanden gelopen.
0: Ja.
1: Er zijn 2.500 tot 5.000 mensen geweest. En in Den Bosch zijn 20.000 mensen geweest.
0: Zo.
1: Dus ja, nu hoop ik nog een keer op een tentoonstelling in een van de grote steden. Rotterdam, Den Haag of Amsterdam.
0: Ja.
1: Dus contact me.
0: Bij deze mensen. Als u nog een mooie ruimte over heeft in een van die steden, dan heel graag. Mooi. We gaan naar jouw top 3 inmiddels. Gaat snel, hè?
1: Ja, dat gaat snel, ja.
0: En dat is een bijzondere uitvoering van Stairway to Heaven, oorspronkelijk van Led Zeppelin. Nu gezongen door Heart en Led Zeppelin. En
1: ja, die heb ik gevonden ook weer op YouTube. En dat is, zeg maar, in het Kennedy Center wordt Led Zeppelin geëerd. De 3 overgebleven leden. Want Bon Scott is in 1980 overleden. Kort nadat ik Led Zeppelin had gezien in Rotterdam.
0: Ja.
1: Ben ik later achtergekomen dat hij daarna was overleden. En dit is, Heart is ook op Verkerkerposter verschenen. En Led Zeppelin ook.
0: Oh ja, ja.
1: Maar ja, dit is een geweldige tribute. En in het publiek zit Obama. Die was op dat moment president. En het is op dit moment heel actueel. Want Trump had dus op het Kennedy Center zijn naam laten zetten. Maar die zijn het deze week, heel toevallig, vanaf gehaald.
0: Ja.
1: En terecht natuurlijk.
0: En terecht.
1: Ja, je moet op YouTube echt dit kijken, want het is echt geweldig. En Ann Wilson van Heart is natuurlijk een van de beste rockzangeressen die er is.
0: Ja.
1: Dus vandaar dit nummer.
0: We gaan dan luisteren. Daarna krijgen we de Beach Boys, maar daarover later meer. Heart and Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: de Beach Boys met Good Vibrations.
1: Ja, de tijdloos inderdaad, want dit nummer hoorde ik dus toen ik klein was bij die 10 jaar oudere broer die dat al speelde. Ja, ja. Want die was dus 10 jaar ouder. En het grappige is dus dat mijn schoonzoon, die komt van Antillen. En als hij thuis komt, als ik oppas op mijn kleindochter, dan wil mijn kleindochter altijd gelijk met hem dansen. En dan wil ze ook muziek horen.
2: Ja.
1: En wat wil je dan horen, Mara? En dan zegt ze, de Beach Boys.
2: Nou.
1: En dan wordt dit nummer dus gedraaid. Dus het is een soort cirkel is rond.
2: Ja.
1: Maar het is geweldig dus hoe tijdloos het is.
2: Ja.
1: Want het is 2026. Mijn dochter is 3, kleindochter is 3,5. En die vindt de Beach Boys
2: geweldig,
1: goed.
2: Ja.
1: Dus dat is... En op die roadtrip... Ja, het is natuurlijk... Roadtrip was door Californië het grootste stuk. En dat is natuurlijk ook Beach Boys, ja, country.
2: Ja, die zat dus, ook bij. Ja. Maar dat dus, is ook zo'n nummer wat je eindeloos... Ja, in de auto kan zitten, ja, weet ik waar.
1: En dat geeft een heel blij gevoel.
2: Ja,
1: ja.
2: Mooi. Wij gaan zo naar jouw nummer 1. Céline Dion, vertel, wat maakt dat je deze als nummer 1 hebt gekozen?
1: Ja, Céline Dion heb ik ook weer ontdekt door YouTube. Vooral natuurlijk Que tu m'aimes encore, wat de meeste mensen kennen. Mooie duetten daar met Jean-Jacques Goldman, die het geschreven heeft en die haar in de francofone wereld groot heeft gemaakt. Maar vooral ook omdat mijn vrouw is Française. Dus wij luisteren dat samen, zeg maar, op YouTube. En dit is L'hymne à l'amour.
2: Mais
1: dus
2: oui.
1: Nou ja, dat zegt alles. Dit nummer zegt alles.
2: Geweldig, ja. En heb je Céline Dion ook live gezien?
1: Nee, Céline Dion heb ik niet live, want ik heb haar pas recent ontdekt, zeg maar, via YouTube. Maar het is toch een hele grote zangeres, waarschijnlijk de beste zangeres die er ooit geweest is. Een beetje hangt van smaak af.
2: Ze maar, was nogal ziek geworden, geloof ik.
1: Ja, ze had dat stiff syndrome of zo, had ze. Alleen op de Olympische Spelen in 2024. Dacht ik, heeft ze dus op de Eiffeltoren dit nummer gezongen.
2: Ja.
1: En dit is dus de live uitvoering op die Eiffeltoren. Dus ja, Fransen kan niet. Dus,
2: super, echt prachtig. Nummer 1, we gaan luisteren. Ik dank jou hartelijk, Rien Heiting, voor je komst naar de studio.
1: Ja, jullie ook bedankt.
2: Ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens u een heel goed weekend. Niet te veel in de zon zitten. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwen Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Ja, daar zijn ze weer, de vrienden van de weekendploeg. Met voor de derde week op rij, als eerste noemer.
5: De zomerhit van 2026.
4: Dirk had het goed voorspeld, dames en heren. En mijn excuses, Dirk. Hier is de nummer 1, Rutger van Marnevel.

0: Want hij is er niet. Gerald van Doorn.
1: Ik wil niet zeggen dat jij het dan moet gaan doen.
0: Nee, maar ik doe het ook wel eens, maar je hoort mij gewoon nooit. Die boswacht springt altijd bovenuit, hè?
1: Ja, aandacht trekken.
0: Maar hij had de deadline van zijn school niet gehaald en dan stuurde hij ons. Ik ben teleurgesteld. Nee, wat stuurde hij? Ik moet jullie teleurstellen. En mezelf ook.
1: Nou, vooral jezelf dus, maar...
0: Maar kijk, we hebben een goede vervanger tegenover ons zitten, hè Dirk?
1: Er zit helemaal niemand tegenover me.
0: Oh, wel tegenover mij. Nippert / Nathan van Galen.
1: Mag ik vragen waarom Nippert?
0: Nou, wij zitten dus in de sportschool met een paar jongens van ons voetbalteam. En hij is daar de baas, hè? En er is zo'n YouTuber, op zo'n fitness-influencer op YouTube. Die heet, hoe heet zijn voornaam ook weer?
2: Jeff
0: Nippert. En die legt altijd de oefening uit. En Nathan, Nippert, lijkt op elkaar. Dus hij, als jij bijvoorbeeld je triceps aan het oefenen bent, Dirk, want dat doe je zo vaak, hè? En dan toch niet de goede vorm te pakken hebt, dan komt die Nathan naast je staan en die zegt, je moet het even zo doen. Dat is onze persoonlijke Nippert.
1: Dus gewoon uit goodwill doe jij dat en dan word je nog belachelijk gemaakt ook.
2: Zeker. Ja, ik probeer een van te helpen. Die ene keer in de maand dat hij dan naar de sportschool komt, probeer ik hem toch even te helpen. En ja, het wordt weer niet gewaardeerd.
0: Nou, dank voor dank.
1: Ik waardeer het wel. Ik heb gisteren met Ewan in het bosbad gezeten.
0: Uh-oh.
1: En dan komt daar even een imposante kolos aanlopen in dat zwembad. Maar je ziet ook iedereen kijken. Zelfs badmeester Kees die denkt, wat is dit? Wat is dit voor een kolos? Half mens, half Terminator.
0: En wat zaten we er lekker, hè, gisteren in het zwembad?
1: Heerlijk. Ik kreeg zo lang gezeten in de schaduw dat ik het gewoon koud kreeg.
0: En bij het Bennekom vandaag werd gewoon het zwembad gesloten. En ik hoorde bij het bosbad de Lunteren stond er gewoon 100 meter lange wachtrij. Dus heb je daar niks van meegekregen?
1: Gekkenhuis. Nee? Maar het is ook zo'n heerlijk badhuis. Zwembad. Je zit daar.
0: Jij houdt van zwemmen?
1: Ik ben een echte... Ja. In mijn vorige leven ben ik een vis geweest, denk ik. Een
0: soort Pieter Hogeband, of weet
1: je. Of een soort haai, denk ik.
0: Hé, onze vriend is jarig, hè?
1: Nou, gefeliciteerd, vriend.
0: Ja, koning der piraten, Jannes 53.
1: Jannes. Zijn naam is Jannes.
0: Hij komt van het platteland.
1: Ja, nou, dat is toch, hoe oud is die beste man geworden?
0: 53.
1: Je geeft hem niet.
0: Kleinkinderen en zo en weet ik wat hij allemaal heeft.
1: Ja, ze zijn er altijd wel op tijd bij in het kamp, hè?
0: Ja, ja. Maar voor mij woont hij nu een beetje in een boerderij. Ik weet het ook niet. Ik kom niet zo vaak bij hem op de koffie, jij wel?
1: Ik ook niet, maar...
0: Hey, maar jij hebt die playlist gemaakt en er zit een bepaald thema achter, heb ik gehoord.
1: Nou ja, wat denk je wat het thema is?
0: Ik denk iets met de warmte.
1: Dat heb je heel goed. Man, wat was dat toch warm de afgelopen twee... Nou, eigenlijk gewoon de hele week.
0: Ongelooflijk, hè?
1: De afgelopen twee dagen was het extreem warm, maar de hele week is het gewoon hot.
0: Ik word er gewoon al moe van als ik eraan denk. Nou, eigenlijk hadden we deze show moeten cancelen, hè?
1: Koos Alberts dacht er ook zo over.
0: Ja?
1: Jazeker. Vandaar de keetknaller.
3: De keetknaller.
1: Nou ja, zal ik hem maar gelijk aankondigen?
0: Ja, doe maar, Dirk.
1: Hier komt Koos Alberts met In de Zon. Weet je, op de melodie van... Almost Heaven,
0: West Virginia.
1: Maar ja, Koos Alberts in Engels was niet zo goed.

0: Heet. Ik heb mijn vinger verbrand aan de inductieplaat.
1: Ach joh, dat was zeker heet.
0: Dat was wel heet, ja. Toen moest ik ook wel een paar keer dat woord schreeuwen, ja.
1: Ja. En hoorde je ook de mama appelsap voorbij komen?
0: Oeh, nee. Welke is het?
1: Het is ongeveer een minuutje of twee terug.
0: Wil je dat ik terugspoel?
1: Ja,
0: of,
1: een beetje het middenstuk, zeg maar. Een beetje, je weet wel, een beetje... Iets verder? Ja. Nog iets verder?
0: Je had dit ook kunnen voorbereiden, Dave.
1: Ja, maar dat... Nou, komt ie.
0: Kom luisteren, mensen. Piemel in een nog iets.
1: Piemel in de bami, hak.
0: Oh, ja, leuk feitje.
1: Nou, nog één keer terug. Nou, als ik dat zeg, wat hoor je dan?
0: Ik hoor die bami niet zeggen.
1: Ik ook niet. Nou, Oké, dankjewel, Evan.
0: Nee,
1: hele grap verpest.
0: Nee, hoezo, ja. Nee, ik vind het best leuk. Piemel hoorde ik wel.
1: Ja, oké. We gaan gelijk door naar het nieuws van deze week.
0: Ja, vond je het ook zo warm?
1: Ja, het was very hot in hier.
0: We hebben het er nog niet over gehad. Maar
1: zo take off all your clothes.
0: Verschrikkelijk heet.
1: Dat vond Nanny ook.
0: Maar hebben ze je al gebeld? Want onze collega, ja, ze luisteren vaak. Ze scouten, want die Angelina bij onze omroep gaat ook al weg. En Mattie Marieke stopt met de ochtendshow op Q-Music. Gordon en Vrouwke stoppen met de ochtendshow op Radio 10. Hebben ze jou al gebeld?
1: Nee, het is wel echt een zwarte dag voor de radio, ja.
0: Voor functie daar?
1: Allebei heb ik niet geluisterd.
0: Nee?
1: Ik luister geen Mattie en Marieke. Sinds Mattie er vandoor is gegaan voor die Tesla.
0: En die 6 ton.
1: Ja, dat echt...
0: Zou jij onze vriendschap en radioband verpesten voor 6 ton?
1: Nee. Natuurlijk niet.
0: Nee, dan blijf je bij Eva Leij.
1: Als RTV Oost in één keer een Tesla biedt, nee, dan blijf ik. Staan de camera's aan?
0: Nee, de camera's staan uit, Dick. Dus je kunt elke beweging met je hoofd maken.
1: Nee, ik zou gewoon blijven.
0: Ja. Dames en heren, hij maakt beweging met zoveel waarvan die zegt, ik ontken dit.
1: Ik zeg niks.
0: Maar goed, je gaat ze niet missen dus. Nathan, jij ze missen? Heb je je werk Radio 10 of Q-Music aanstaan?
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik ga ze niet missen. Maar ik zou het wel leuk vinden als jullie dat plekje in gaan nemen op de radio.
0: Ja, ze mogen ons altijd bellen. Ik denk niet dat ze het gaan doen.
1: Nee, maar wij zijn hier onmisbaar.
0: Ik wou zeggen, wij verlaten dit pand nooit.
1: Nee.
2: Maar willen jullie niet tijdens deze uitzending een open sollicitatie gaan doen?
0: Nee.
1: Dat zouden wij nooit doen.
0: Wij blijven Evalai trouw. Nu hoop Dirk wel dat de camera's aanstaan, denk ik. Hey, die nieuwe stikstofplannen. Jij woont natuurlijk op platteland.
1: Nou, ja, dat is echt... Ik heb er even naar gekeken. Met het niet mee eens.
0: Nee?
1: Nee. Nou, volgende onderwerp.
0: Je hebt er dus niet naar gekeken.
1: Nee, natuurlijk niet. Ja. Stikstof. Man.
0: Oké. Nou goed, daar gaan we het ook niet over hebben. Ik kan het je wel uitleggen, maar ik snapte er zelf ook weinig van. Dus ik dacht, misschien kun je uit me uitleggen.
1: Hoezo wil je dat... Wat wil je uitgelegd hebben dan over stikstof?
0: Nou, er was iets van 200 gebieden of zo. Dan moest het verminderd worden. En dat is een kilometer van de natuur.
1: Oh, dat bedoel je? Ik denk ik moet uitleggen wat stikstof is.
0: Nee,
1: dat heb ik wel gehoord, ja. Maar... Het zijn vooral een hoop natuurgebieden, toch? Plekken bij natuurgebieden in de buurt. Ja. Vegen we wel van tafel. Net als, wat was het? Later met pensioen.
0: Gaat ook niet door?
1: Nee, natuurlijk gaat dat niet door.
0: Anders kom jij in opstand.
1: Dat weet ik wel zeker, ja.
0: Ga jij daar staan op de Malieveld?
1: Ik hang mij met kettingen op aan het Paleis Soestdijk.
0: Soestdijk?
1: Ja, dat heeft totaal geen zin, maar ik ga het wel doen.
0: Nou goed, hey Dirk, wij hebben soms wel eens oneenigheid hier, hè?
1: Bijna nooit.
0: Nooit strijden.
1: Nou ja, gisteren was Johan Derks zo'n beetje op spik getrapt, hè?
0: En de mediacorant, dat wij er nog nooit in hebben gestaan, ik vind het ongelooflijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar die hebben onderzocht dat ze altijd zijn ruzie hebben richting de contractonderhandelingen. Zou dat een onderhandelingspositie...
1: Nou, misschien moeten wij dat dan ook doen.
0: Ja, als we...
1: Wanneer zijn onze contractonderhandelingen? Of moeten we dan bij Gerbrand
0: Ik heb trouwens toevallig ons contract gevonden laatst.
1: Oh, wat goed van

0: En? Staan daar, staan
1: ja, die stond, lag in mijn voetbaltas al anderhalf jaar te rotten blijkbaar. Okay. Maar goed.
2: Heel goed.
0: Maar is dat niet een dingetje dat Gerbrand er vandaag niet is? Is het toch niet
1: nou ja, Dirk is er zelf van jaar dit niet is op zich.
2: Ik
1: maar
2: ben
1: is het op
2: hier
1: zich
2: gewoon
1: probleem.
2: Elke week. Ik ben hier elke week. En wie is er volgende week niet?
1: Ik. Okay. Ik ga trashkicken.
2: Niet ICM hoor. Maar, met zijn vriend Moffel.
1: Ik ben hier al een half jaar elke keer die tent aan het omhoog houden. En jij en Gerbrand knijpt er net tussenuit.
2: Hoog houden? Hou jij maar eerst eens een keer een bal hoog.
1: Nou goed.
2: Zo. Kijk nou, dat is
1: kijk hier, dit is de onderhandelingspositie. Hey! Ja. Dat gaat even door, hè?
2: Nou, dat, ik voel me hier altijd wel gewaardeerd door onze collega's.
1: Ja, onze collega's zijn hartstikke top.
2: Ja, superleuk.
1: Misschien moeten we ook een keer naar die vergaderingen gaan.
2: Altijd die duim omhoog als we weggaan.
1: Ja, dan moeten we natuurlijk niet te alarm erop. Of juist wel, maar goed. We gaan ruzie maken, Dirk.
2: Nee, ja, daarom. We beginnen een beetje op Johan Dirk's te leggen. En wat krijg je voor ruzie? Krijg je het warm van?
1: Oh. Nelly.

0: Hey jongens, vers van de pers, 22 minuten geleden. Optreden Orgel Joke op het WK gaat niet door in Mexico.
1: Oh. Waarom?
0: Staat er niet bij. Wilde de familie niet bekendmaken.
1: Oh, dat wilde de familie... Is er niks gebeurd onderweg in de vliegtuig?
0: Ze heeft vandaag wel een vliegtuig getest voor KLM, want ze vond het toch wel spannend. Nou, ik hoop dat het uiteindelijk wel doorgaat en ik hoop dat het goed gaat met Joke, want we love Joke.
1: Ja, tuurlijk.
2: Maar heeft Joke zich misschien niet ontzettend misdragen in de vliegtuigen dat ze eruit is gezet bijvoorbeeld?
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, waarschijnlijk...
1: Ik vind dat je met je half werk levert. Jij gaat even heel snel opzoeken wat er is gebeurd.
0: Geruchten, Nathan, daar houden wij niet van. Wij houden het meer op de feiten. Zoals Nederland heeft gewonnen van Tunesië. Heb je het gezien?
1: Ja, ik was erbij.
0: Je hebt het niet gezien, hè?
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Ik heb zeker de eerste 20 minuten gezien. En toen ben ik zeker weer verder gaan slapen.
1: Nou, ik heb de eerste doelpunt gekeken, maar het is niet zo dat ik zeg van zo. Het was even een leuk potje.
0: Ik heb wel gekeken in een bar in Nijmegen en ik wil het er verder niet over hebben.
1: Oh ja, je was in slaap gevallen, hè, zei je?
0: Ja, aan de bar.
1: Ja, maar voor de rest gaat wel alles lichamelijk goed met je?
0: Nee, ik ben moe.
1: Ja.
0: En dinsdag moeten we het om 3 uur 's nachts tegen Marokko.
1: Ja.
0: Wij komen met Lunteren en ik denk dat het in E de verhouding wel iets hoger ligt, denk ik, qua Marokkaan en Nederlands. Het kan misschien nog spannend geworden om 3 uur 's nachts op het plein. Jij hebt het, deze anekdote al meerdere keren verteld. Hoe ging het in WK 2010 toen Nederland verloor op het plein?
1: Nou, gekkenhuis.
0: Alles kapot.
1: Vechten, slaan, janken. Nee, dat was één grote chaos. Dat hoop ik nooit meer van mijn leven mee te maken.
2: Maar Dirk, durf jij aankomende dinsdag je auto te parkeren in Veldhuizen?
1: Nee, maar waarom zou ik in hemelsnaam mijn auto gaan parkeren in Veldhuizen?
2: Ja, misschien in de buurt. Misschien wil je naar voetbal gaan kijken.
0: Ik vind dat die Van Galen wel controversiële taal heeft hier in dit programma.
1: Ik snap wel waarom Iris een hekel aan hem heeft.
0: Hé, Curaçao ligt eruit.
1: Zonde, hè? Dat zag je ook niet aankomen.
0: Ik kwam 3 vrouwen van Curaçao tegen gisteren op straat. Ik zei, vervelend voor jullie. Maakt niet uit, man. Ja, ik had geen Curaçao accent.
1: Was dit...
0: Doe jij eens even...
1: Nee, dat is racistisch.
0: Oh. Maakt niet uit, man, zeiden ze tegen mij.
1: Oh.
0: Geef niet, we hebben gestreden. Dus die vrouwen waren wel blij. Capverdi gaat wel door, hè?
1: Ja?
0: Ja.
2: En wat hebben wij hiermee?
0: Nou, er wonen ook heel veel mensen Capverdi in Nederland.
2: Oh, ja.
0: Hé, jongens, is Ronaldo terug? Ik vind het jammer dat Gerrand er niet is. Dus ik vind dat wel leuk om het Gerrand over Cristiano Ronaldo te praten.
2: Nou, hij heeft wel tegen een hele grote ploeg heeft hij de doelpunten gescoord.
0: Ah, ik vond het toch wel leuk dat hij gescoord eigenlijk. Het bracht me toch sentimenteel. En ik hoop dat Portugal nog eerst wordt in de pool. Want dan hebben ze de kans dat ze over 2 rondes tegen Argentinië moeten. Dan heb je dus Messi en Ronaldo die elkaar nog een laatste knuffel geven op het WK. Hoe mooi zou dat zijn, jongens?
2: Nou, dat zou wel heel erg mooi zijn. Maar ik zou het wel heel erg mooi vinden als Portugal zou winnen van Argentinië.
0: Omdat je nog steeds een beetje haat hebt na 4 jaar geleden.
2: Ja.
0: Heb jij dat ook nog, Dirk?
1: Ja, ontzettend.
0: Ja, ik heb
1: die Argentijnen denken... Die Messi, ook die eerste wedstrijd weer... Dan hoort hij gewoon rood krijgen. Maar dat krijgt hij niet. Nee. Meneertje is de beste voetballer van de wereld. Dus die mag gewoon lekker blijven voetballen. Willekeur, Evan. Willekeur.
2: Of ik zit te wachten op een voetballer die à la Boularus een van die twee even een flinke doodschop geeft in die wedstrijd.
1: Waarom moeten ze Boularus een rotschop geven?
0: Nee, Boularus?
2: Boularus. Hij moet à la Boularus.
0: Oh, à la.
1: À la Boularus. Hier ga ik me niet aan wagen.
2: Aan Ronaldo of Messi. Dan kunnen we...
0: Zijn Boularus en Ronaldo niet maatjes trouwens?
2: Nou, het schijnt dat Ronaldo altijd nog een aandenken aan hem heeft overgehouden.
1: Is dat zo? Wat lief van, dat is toch hartstikke lief van hem, een aandenken?
2: Ja.
1: Gewoon een fotolijstje of zo?
2: Een fotolijstje op zijn been gemarkeerd.
1: Hé? Een fotolijstje op zijn been gemarkeerd?
2: Een mooi litteken.
1: Iris, ik begin je steeds meer te snappen.
0: Die Nathan...
1: Rare...
0: Hey, maar dit weekend F1 in Oostenrijk, ga je kijken?
1: Ja, hè?
0: Racing. Jij niet verhalen?
1: Tuurlijk niet.
2: Nee, ik pas daarvoor.
1: Daar kijkt toch niemand meer naar, Formule 1. Die elektrische go-kart.
0: Oh, ik vind het eigenlijk nu wel leuk worden de laatste paar races.
1: Maar wat dacht je van dat nieuws van moe en heet? Verzin maar iets.
0: Ja, ik was moe en ik had het heet.
1: Oké, dus dat ging je

0: Hey Dirk, leuk nummertje.
1: Heerlijk. Donna Summer.
0: Wie was dit? Donna Summer?
1: Je gaat me toch niet vertellen dat je niet weet wie Donna Summer is?
0: Nou, nee. Ik ken het nummer wel, maar...
1: Donna Summer, dat is de Queen of Disco.
0: De Queen of Disco. Wat heeft zij betekend voor de disco?
1: Ik snap niet dat Iris geen hekel aan jou heeft met je stomme vragen. Mensen, ja, het is jammer dat jullie niet kunnen kijken. Dan gaat hij googlen naar Donna Summer.
0: Donna Summer, hey, ze is overleden.
1: Ach joh, meen je?
0: Ja.
2: Wanneer?
0: 2012.
2: Rip Donna Summer.
0: Geboren in Boston.
1: Wat voel ik me dan in één keer weer oud, zeg.
0: Ja, ze komt ook uit 1948, Dirk. Ja, waar is ze aan overleden?
1: 1948. Kanker?
0: Ik ga het even kieken.
1: Ja, dat kun je gewoon als je naar beneden scrollt.
0: Oh, hier, overlijden. Ja, longkanker.
1: Ja.
0: Giftige deeltjes tijdens de aanslagen op 9-11. Oh, dat is dan wel weer triest. Nou goed, dan gaan we door met Katrina. Wie is Katrina, Dirk?
1: Ja, ik vind het niet leuk meer als je zulke rare vragen stelt. Katrina en de Waves hebben ook een keer meegedaan aan een songfestival. Hè? Love, shine a light, every corner of your heart.
0: Alle achtergronden van alle muzikanten. Misschien moeten we een keer Harry erbij uitnodigen.
1: Harry in the Waves?

0: Dat waren dus Katrina met de golven.
1: Ja, met de golfjes. Die hebben dus op het, het Songfestival gestaan.
0: Jazeker. Ik weet niet of de golven er ook op hebben gestaan, maar Katrina is ook.
1: Wie zijn die golven eigenlijk?
0: Weet ik niet. Even, ga dat lekker googlen.
2: En hij gaat het googlen.
0: Mensen horen gewoon het getik.
1: Teen and the Waves were an English-American rock band best known for Walking on Sunshine and their 1997 Eurovision victory Love is Shine a Light. Waren ze toen al heel oud?
0: Ja, toen waren ze echt al 88.
1: Is dat zo, ja? Ze zijn opgericht in 1981 in Cambridge. Ja. Kun jij een beetje Engels?
0: Yes. Ik kan ook redelijk goed de Cambridge, is dat ook een Engelse...
1: Ja, dat is het hoogste graad volgens mij. Toch een niveau gehaald.
0: Cambridge Engels?
3: Ja, dat is het hoogste certificaat op de middelbare school die je kunt halen voor Engels.
0: Hoe moet je dan praten? Doe eens een stukje.
3: Ja, ik heb dat helaas nooit kunnen doen door mijn gebrekkige Engels.
0: Oh, wat was jouw topvak?
3: Mijn topvak was economie.
0: Economie. Ga je daar ook wat mee doen?
3: Daar doe ik al wat mee.
0: Oké. Okay. Oh, wat leuk. Wat ga je doen?
3: Wat ik daarmee doe is... berekeningen maken, financiële berekeningen maken voor bedrijven.
0: Nou, dat klinkt heel leuk.
1: Hey jongens, wist je dat die Katrina na het overwinning van het Songfestival wat jaar later uit de band is gestapt?
0: Wow, vertel waarom.
1: Dat staat er niet bij. Okay. Verschillende meningsverschillen.
0: Okay.
1: Juridisch gedoe volgde.
0: Okay, wat leuk.
1: Dat zou bij ons nooit gebeuren.
0: Juridische gevolgen? Nee, denk het niet.
1: Maar,
0: jij staat vrij sterk natuurlijk, hè?
1: Wat ga jij morgen doen, Dirk?
0: Morgen hou ik een beetje vrij. Ik denk dat ik lekker naar het bosbad ga.
1: Alweer?
0: En dan ga ik 's ochtends even lekker mindstrekken. 'S ochtends vroeg al.
1: Oh?
0: Ja, zo ben ik.
1: Jij staat er om 6:00 ochtends.
0: Is het dan al open?
1: Weet ik niet.
0: Oh, zullen we even gaan even googlen?
1: Zullen we even Gert Monder hebben bij anders?
0: Nee, we gaan Google anders even hoe laat het bosbad.
1: Ik ben een soort van. Hoe heet die? Google Henk.
0: Ja, Google Henk, ja. Maar, voor de rest heb ik eigenlijk niks gepland staan. Maar ik vind het ook wel eens een keer lekker om gewoon lekker thuis te zitten.
1: Jij wordt ook een dagje ouder, hè?
0: Nou ja, misschien lekker op het terrasje zitten. Kijk, het wordt al gauw te warm, hè?
1: Ja.
0: Met dit weer op het terrasje zitten is ook niet fijn. Maar ik, weet je wat, ik heb de hele week gezwommen, hè? Dus ik ben een beetje, hè, lekker een beetje de fitboy aan het uithangen.
3: Nou, dan kun je je morgenochtend om 10:00 melden bij het bosbad.
0: Nou.
1: Hey, volgende week ga je mee met de Vierdaagse, toch?
0: Nou, dat heb je sneller gevonden dan Evan.
1: Nee, ik had het gevonden, maar ik dacht ik ga geen...
0: Oh, ik vertel het gewoon niet.
1: Nee.
0: Nee. Nee. Ja, dat is ook wel wat leuk.
1: Ik had het inderdaad ook wel opgezocht, maar jij zat nog te praten in je verhaal.
0: En dat vind jij natuurlijk niet leuk om door me heen te praten.
1: Nee, precies. Dat Nathan daar nou geen respect voor heeft, dan moet hij dan lekker zelf eten.
0: Maar, ja,
1: maar goed, jij gaat meedoen volgende week met de Vierdaagse.
0: Nu is hij weer constant door me heen aan het praten. Maar wat zei je nou? Nog even een keer?
1: Vierdaagse? Waar je volgende week mee gaat
0: zwemmen. Oh, Vierdaagse. Ja, klopt. Ja, 4 dagen lang een kilometer zwemmen.
1: Dus jij komt hier volgende week met Gerard in de studio met een medaille om je nek?
0: Waarschijnlijk met echte apps die er gewoon uitsteken. Want ik voel mijn buikspieren voel ik al wel. En dan ga ik hem pronken volgende week. Ga ik hem laten showen. Oh ja, je bent er volgende week niet.
1: Nee. Klopt, ik ga trackskien. Maar Nippert, ga jij nog wat doen? Wat leuks? Nou, ik zie dat je witte kleren aan hebt. Ik ook trouwens.
3: Vanavond ga ik samen met de persoon hier tegenover me... gaan we naar een white party.
1: Diddy is er niet bij, dames en heren... voordat hij denkt ze gaan vieze dingen doen.
0: Als hadden jullie wel een beetje olie meegenomen... en een beetje babyzalf.
1: Precies.
3: Heb je al gekeken wat er achter in je auto ligt?
0: Nee.
3: Evan heeft groot ingeslagen.
0: Heeft hij... nou ja, wat een gekke jongens zijn jullie eigenlijk. Zo heb ik jullie niet...
1: Dinsdag 3:00 s'nachts, Nederland-Marokko en verschillende horecatenten. Want de meeste horecagelegenheden in het centgebied hebben een vergunning gekregen om laat open te blijven dit WK. Dit weekend Trekker Renswoude met Henk Weijgaard, Monique Smit...
0: Renswoude.
1: Met Henk Weijgaard, Monique Smit en Rutger van Barneveld.
0: Ah, lekker hoor.
1: Ik spreek het een beetje
0: Beel.
1: Als...
0: De zon zien zakken in de zee.
1: Zondag 14 juni om 7:30 in theater. Oh, dus 14 juni. God, we lopen een twee weken achter. Oh, ik ben er niet op de hoogte. Nou goed, dan hebben we voor de rest niks meer te doen dit weekend. Ah, het was ook zo heet, hè, vanmiddag. Of wilde je weten wat er 2 weken geleden gedaan is op het stadsnaam?
0: Ik wil weten wat er dit weekend is.
1: Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee.
0: Het is jammer dat de mensen niet kunnen kijken. Want jij hebt het zo warm gehad dat jij zelfs alle artiesten gewoon... heb jij er gewoon een eigen draai aan gegeven.
1: Naar wie gaan we nu luisteren dan?
0: Ja, de Loving Spoonful. En dan heb jij de Loving Lepelvol.
1: Ik voel mezelf wel goed eigenlijk. Dit is Summer in the City bij de Loving Spoonful. Hatta.

0: Hey Dirk, wie waren dit?
1: Dit waren de Loving Spoonful met Summer in the City. Oh. Dat is een hele oude band uit de jaren 70. Ik kan overal wel een verhaaltje bij gaan vertellen.
0: Ja, doe even. Want... Jawel, dat zit me wel, want ik ben echt een Wikipedia.
1: Nee, want dan moeten we over naar het weer van morgen.
0: Het weer zonder boswachter.
1: Ja.
2: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
1: Nou, en aangezien de boswachter er niet is, hebben we iemand uit Friesland gevonden.
0: Ik heb ook een beetje het gevoel dat de boswachter overleden is of zo.
1: Wat dan? We hebben hem net nog gesproken.
0: Ja, maar ik mis de aanwezigheid van zijn energie.
1: Nou, ik het niet.
0: Okay.
1: Dus we hebben iemand uit Friesland gevonden die het nieuws graag voor ons wil voorlezen. Goed man, pak de barbecue en de paraplu allemaal vast uit de kast. Want we gaan weer ouderwets alle kanten op met het Nederlandse weer. Hier is de weersverwachting voor de komende dagen. Zaterdag, plakken en zweten. We beginnen het weekend met een flinke dosis zon. Maar er stroomt ook warme, vochtige lucht ons land binnen. Het wordt lokaal wel 24 tot 27 graden. Lekker terrasweer dus. Maar wees alert, in de loop van de middag en avond kunnen we vanuit het zuidwesten een paar pittige onweersbuien losbarsten. Zondag, lekker uitwaaien en afkoelen. Na de bui van zaterdag klaart het zondag overdag weer aardig op. De zon laat zich regelmatig zien, maar de wind draait naar het noordwesten. Die neemt een frisse bries mee vanaf de zee. Met een graad of 20 is het heerlijk weer voor een strandwandeling. Zolang je maar een jasje meeneemt tegen de wind. En dan uitsluitend maandag. Hollands wisselvallig. De nieuwsweek starten we met een mix van wolken en af en toe een zonnetje. Maar helaas ook een paar Hollandse buitjes. De temperatuur doet een stap terug en blijft steken rond de 18 à 19 graden. En dan wil ik graag het nieuws het weer afsluiten met een wijsheid. Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Gewoon de buienradar in de gaten houden en genieten van de momenten dat de zon schijnt. En we sluiten af zoals we dat altijd doen. 1, 2, 3. Goedemorgen. Nou, dankjewel.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. De officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers. Samen

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Powercourt en samen met Million Friends and Girls en dan een speciale trumpet remix. Vervolgens hoorden we Latoya Jackson met Imagination. Daarna was het de beurt aan Shack Attack met Mr. Maniac. Daarna hoorden we The 3 Degrees met The Runner. Vervolgens was het de beurt aan The Nightcrawlers met Push the Feeling. Daarna The Jacksons met Walk Right Now. En daarna was de beurt aan Tina Marie met I Need Your Lovin'. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vleugje Trance. Vincent de Moor met Green Heaven. Samenstelling Adrie Spekley.

0: van 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.

programma dat zich als een ketting aaneenrijgt. Sylvie Vartan die zingt nu als een jongen heb ik mijn motor. Het is doodeng met 200 km per uur. Als een jongen ben ik nergens bang voor. En in de bende ben ik degene die de leiding heeft. We gaan naar Frankrijk met Sylvie Vartan.

Als een jongen zong Sylvie Vartan's Tour in 1968 en dat is de link voor vandaag. Want collega Pieter Nijhoff liet vorige week in het kader van Verdriet Isabelle Boulet horen met de verdrietige jongen Le Garçon Triste. Vandaag neem ik de jongens en allerlei boys onder de loep. Bijvoorbeeld deze, de jongen van de lift.

0: Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Boys Will Be Boys was een nummer van de Engels-Albanese zangeres Dua Lipa van haar tweede studioalbum Future Nostalgia uit 2020. Dit nummer is bedoeld om met het nummer een gesprek op gang te brengen. Het heeft feministische thema's en behandelt de groeipijnen die meisjes ervaren die sneller volwassen moeten worden dan jongens. Ze hekelt hierin de genderongelijkheid, seksistische dubbele normen, de schade die het patriarchaat aanricht, mannelijk geweld, vrouwenhaat, de onevenwichtige verwachtingen die de maatschappij aan meisjes stelt in vergelijking met mannen en hoe vrouwen seksistische opmerkingen naar hen afreageren. Het volgende nummer, Two Little Boys, is een lied over twee vrienden die opgroeien tot soldaten. Het werd in 1903 geschreven en opgenomen door Edward Madden en werd in 1969 een internationale hit voor de Australiër Rolf Harms. Het vergelijkt een gebeurtenis uit hun jeugd waarin de twee jonge soldaatjes spelen met houten paarden en een dramatische reddingsactie op het slagveld wanneer ze volwassen zijn en soldaten worden. Het is niet bekend naar welke oorlog in dit nummer wordt verwezen.
2: Two little boys had two little toys. Each had a wooden horse. Gaily they played each summer's day. Warriors both, of course. One little chap then had a mishap. Broke off his horse's head. Wept for his toy, then cried with joy as his young playmate said.

Vroeger of later, 1974, is het eerste studioalbum van Robert Long als soloartiest. En was een groot succes toen. Doe maar jongens, de beuk erin is wat mij betreft helaas nog even actueel nu. 41 jaar later zelfs, ja. Het album bevatte nummers over politiek en religieus gevoelige zaken als homoseksualiteit en politieke hypocrisie. Ook wordt de spot gedreven met de burgerij en haar moraal. En daarom werd het album en de zanger toen geboycott door omroepen als de EO, NCRV, Tros, Avro en de KRO. Maar dankzij de VARA werd het album een groot succes. Small Town Boy nu, de debuutsingle van de Britse groep Bronski Beat uit 1984. Het gaat over een homoseksuele jongen die te maken krijgt met homofobie, eenzaamheid en onbegrip van zijn familie. En is gebaseerd op de eigen ervaring van de zanger Jimmy Somerville.

0: Ren weg en draai je om. In 1963 hadden de Crystals een bescheiden hitje met He's Sure the Boy I Love. En Bette Midler en Darlene Love maakten in 2014 hun eigen versie. Ik heb altijd gedroomd dat de jongen van wie ik hield lang zou komen. En hij zou lang en knap zijn, rijk en sterk. Nu is de jongen van wie ik hou naar me toegekomen. Maar hij is zeker niet zoals ik dacht dat hij zou zijn. Hij ziet er niet uit als een filmster. Hij koopt altijd op afbetaling. Maar hij is zeker de jongen van wie ik hou.
1: And strong.

0: De Kofferbak.
1: Thank God, I'm a Country Boy is een nummer van John Denver. Het nummer verscheen op zijn album Back Home Again uit 1974. Het is geschreven door John Martin Sommers, die in die band speelde op gitaar, banjo, viool en mandoline. En op 31 december 1973, toen hij van zijn huis in Aspen naar Los Angeles reed, herinnerde hij zich dat hij zich op dat moment vreedzaam, gelukkig en voldaan voelde over zijn lot in het leven. En tijdens zijn rit schreef hij een aantal regels over zijn humeur die dienden als inspiratie voor dit nummer. Ik begin met de Nederlandse versie van volkszanger Twan Leijten met de titel Jongen van het Platteland.
0: De Kofferbak.
2: Leven op het platteland is zo mooi.
3: Liggen in het gras.
2: Lekker dollen in het hooi. Vroeg uit de veer.

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy is een nummer van de Amerikaanse zangeres Beyoncé over hoe het zou zijn als zij een man was. Ze zingt over hoe makkelijk het zou zijn om vreemd te gaan. Als man zou ze zich daar gemakkelijk van af kunnen maken tegenover een partner. Aan het eind van het nummer zingt ze echter But You're Just a Boy, waarna het duidelijk wordt dat het haar partner is die vreemd is gegaan. Over de echte voetbalsupporter schreef Martin Scheffer dit nummer in 1986. Overstekend Wild heette de groep. Zij zongen toen treffend in deze klassieke over onze jongens op het voetbalveld.
2: Ik ben van

0: Dit is Link. Met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
1: Een paar spreekwoorden en gezegden met jongen erin. Bijvoorbeeld, aap, wat heb je mooie jongen. Dat is eigenlijk een sarcastische opmerking over iemand die wat al te trots is op iets. Of als je jongens van Jan de Wit bent, dan ben je een dappere jongen. En zoals de oude zongen, piepen de jongen. De jongeren leren het van de ouderen is een beetje wat daar bedoeld wordt. En dan heb ik een laatste. Als de kat van huis is, piepen de jongen. Dat is natuurlijk geen spreekwoord of gezegde. Dat is een zogenaamde contaminatie. Die bestaat uit, als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. En zoals de oude zongen, piepen de jongen. We gaan weer door met muziek. Het thema van vandaag in Link is dus jongen. En dat sluit ook aan bij het volgende nummer. Free Fallin', een single van de Amerikaanse muzikant Tom Petty uit 1989. Petty schreef Free Falling samen met Jeff Lynne, met wie hij samenwerkte voor het album. Ze namen het binnen 2 dagen op en het lied gaat over de donkere kant van vrijheid. De hoofdpersoon heeft net contact gehad met een lieve vrouw, she's a good girl, die verliefd op hem was, maar hij gaat er vandoor, kiezend voor zijn vrijheid. En de vrouw in kwestie blijft achter met een gebroken hart. En hij vergelijkt zichzelf met een vampier, energie opslurpend van zijn slachtoffer en haar achterlatend. Hij zingt, en ik ben een stoute jongen, want ik mis haar niet eens. Ik ben een stoute jongen, omdat ik haar hart heb gebroken.

0: Het thema van deze week is...
1: Jongen, en daar gaan we ook voor met naar de volgende plaat. Want in 1993 kwam het album van U wil ik zingen van Paul de Leeuw uit. Met dit voor dit zomerse weer toepasselijke nummer.

Paul de Leeuw maakte dit nummer in 1993. En wij gaan nu naar het jaar 1960. Bachelor Boy van Cliff Richards werd in 1960 voor Willeke Alberti door Jack Bulteman vertaald naar

0: luistert naar Link.
1: En dan zijn we bijna aangekomen aan de laatste minuten van dit programma hier. Still Crazy is de tweede cd van Intermezzo en werd onderscheiden met de zilveren harp van Konamis. De liedjes zijn grotendeels geschreven door Stijn van der Loo. Nederlandstalige liedjes van liefde, met groot gevoel voor esthetiek, gearrangeerd voor stemmen. Diverse jongens kwamen vandaag langs in Link. Stoere, verlegen, brutale en blote. En de afsluiting is Kleine Jongen op een thema uit de vierde symfonie van Mahler.

Ik ben een kleine jongen. Het is feest. En mijn vader zingt dat hij een wijnkenner is. Ik denk werkelijk dat hij dat is. En het kind in hem ontgaat mij. Ik ben een kleine jongen. En als mijn vader spreekt, kijkt hij zo peinzend in de verte. Ik denk dat er veel is dat hij weet. Ik denk van alles. En zijn twijfelen ontgaat mij.

Mijn vader tilt mij op. Hij zal mij niet laten vallen. Dat komt niet in mij op. En zijn eigen struikelen ontgaat mij.

Ik ben een kleine jongen. En als mijn ouders ruzie maken, klinkt mijn vader het meest redelijk en weldoordacht. Mijn moeder huilt zacht, terwijl hij nadrukkelijk verwoordt. Ik denk dat hij gelijk heeft, want dat hij een kleine jongen is, ontgaat mij. Ik ben een kleine jongen en van zijn sterfbed spreekt mijn vader zachte woorden van bemoediging. Korte zinnen van afscheid, kleine grapjes van liefde. Ik laat mij niets ontgaan. Groot is hij van overgave als hij zich overgeeft. Zo'n kleine jongen als hij durft te zijn, hoop ik ook te worden. Later, als ik groot ben.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag in Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend door elkaar heen. Maar ja, als je een programma over die periode begint, dan in deze temperaturen is er eigenlijk maar één plaat die je draaien kan. The Lovin' Spoonful, het Summer in the City.

53 jaar geleden, op 22 juni 1974, bestormde deze plaat de hitlijsten Earth and Fire met Love of Life. En het zou uiteindelijk net niet de nummer 1 plaats halen. Bleef steken op de tweede plaats, omdat ze het moesten afleggen tegen Sugar Baby Love van de Rubettes. Tommy Rowe had 2 hits in Nederland. In 66 was dat Sweet Pea en in 69 Dizzy. Maar dit is een iets eerder werk en ook een leuke. Sheila, ik vind hem hier een beetje op Roy Orbison lijken.

Het jaren 70 soulgeluid werd ook in Nederland zeer gewaardeerd. Getuige ook deze plaat van de OJ's, Backstabbers. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. En dit is een zeer bekende band, wereldberoemde band uit Nederland. De Golden Earring. Ze begonnen ooit met een S erachter, de Golden Earrings. En in 1965 brachten ze hun eerste LP uit, Just Earrings. En daar staan nummers op waar de gemiddelde burger echt niet meteen van zegt: oh, dat zijn de Golden Earrings. Nee, helemaal niet zelfs. Ja, een beetje heel ander geluid. Bij de echte liefhebbers van de Golden Earrings natuurlijk bekend. Maar toch voor het grote publiek wat minder. Ik draai er een nummer van. Dat is I Hate Saying These Words.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

Melanie was dat met Brand New Key. Ook zo'n mooie top 40 notering van haar. En als we het over de top 40 hebben, die begon op 2 januari 1965 het eerst. Maar daarvoor werd natuurlijk ook al muziek gemaakt. Onder andere door de Dave Clark 5. En die werd in 1964, toen er nog 1 keer per maand een hitlijst werd opgemaakt, 6e in de Muziek Express hitlijst. Glad All Over.

gedraaid van de LP Tamla Motown is Hot, Hot, Hot. Volume 3, dat was de Jackson 5 met Back to Indiana. Ja, met een piepjonge Michael Jackson die toen al flink op de voorgrond zat, zoals je kunt horen. Als het zo warm weer is, dan heb je wel eens zin om lekker in een grote kuip met diep water te springen. Daar zingt Grateful over Deep Water.

0: Deep Water, een nummer van Grapefruits uit 1969. En wat Nederland betreft zal het ook de enige hitnotering voor deze band blijven. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er dit keer eentje van het radiostation Radio Veronica. Die hoort je wel vaker hier. En dat heeft mede te maken met het feit van de beschikbaarheid van de jingles. En natuurlijk ook wel een beetje omdat er zulke hele mooie tussen zitten, zoals deze. En houdt u het deuntje even in de gaten, want er komt een vervolg op.
1: We

Ja, een mooie jingle van Bolland en Bolland. Het duo wat later ook als producers en schrijvers ontzettend grote hits behaalde met Falco. Maar zelf ook niet onverdienstelijk bleven met een heel aantal top 40 noteringen in het begin van de jaren 70. Op de LP waar dit nummer vanaf kwam staat onder meer het nummer Summer of 71, wat een behoorlijk grote hit voor ze was, en Wait for the Sun. Het album heet Florida en ook de titelsong werd op single uitgebracht, maar deed niks in de top 40. Het is wel mooi om die even te laten horen, want inderdaad, het nummer Florida stond model voor deze jingle.

Ellen Price, High Lily, High Low. Dat was een van zijn hits ook in Nederland. De Rotterdamse formatie Swinging Soul Machine had een aantal mooie hits. En hun zanger heette Spooky. Later bekend van het beroemde duo Spooky en Sue. Maar op de dag dat hij vrij nam, nam de band zonder hem een instrumentaal nummer op. En dat werd de grootste hit. Kwam tot de tweede plaats in de top 40. De titel, zeer toepasselijk, Spooky's Day Off.

0: Steely Dan. In 1972 hadden ze een grote hit met Do It Again. In 1974, in Nederland althans, hadden ze een mooie hitnotering met Ricky Don't Lose That Number. Dit nummer, wat er tussenin zat in 1973, haalde net die top 40 niet van tot de zesde plaats in de tipparade. De titel Reeling in the Years.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Ja, ik kocht ooit in de uitverkoop een singeltje van Paul McCartney in Wings Jet. Ik dacht, ik heb een mooi mazzel dat hij in de uitverkoop is, tot ik thuis kwam. Tot ik zag dat de plaat zo raar in elkaar zat dat de naald op de A-kant Jet enorm omhoog moest klimmen. Omdat die plaat zo bol stond als ik weet niet wat. De B-kant, die viel bijna een gat in. Dat was, nou ja. Het singeltje is uiteindelijk kwijtgeraakt. Maar gelukkig heb ik wel de LP Band on the Run, waar allebei de nummers op staan. Ik ga het B-kantje draaien. Let me roll it.

De eerste van drie top 40 noteringen op nummer 1. The Middle of the Road. Dit was Sole Sole. En later kwamen er nog Sacramento en The Talk of the USA. Allemaal op een rijtje. Een bijzondere prestatie van deze hitmakers uit het Verenigd Koninkrijk. Ik ga bijna de laatste plaat aankondigen. Maar eerst heb ik voor alle luisteraars nog een bijzondere mededeling. In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is het de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee, de muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt. Zo bent u weer helemaal op de hoogte. Nou, dan rest mij slechts om u te danken voor het luisteren. Zeg ik u graag tot de volgende week. En gaan we eruit met een plaatje van de Shiro's. En dan niet de bekende Food Trapper Wonderful Land, maar eentje die toch wat minder bekend is. The Rise and Fall of Flint Hill Band.

0: 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.